Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

Geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseisd. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haags Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Dit uur gegarandeerd. Het ritme van de Achterhoek.

0: is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 4 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is één persoon om het leven gekomen. Twee treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseist. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: van de Achterhoek. 5 uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De politie en brandweer hebben uit het hele land al tientallen meldingen binnengekregen van stormschade, zoals omgevallen bomen en kapotte daken. Op meerdere plekken is mogelijk blikseminslag geweest met schade en brand als gevolg. In Midden-Nederland werd een NL-alert verstuurd vanwege extreem noodweer. In onder meer Flevoland kregen mensen het dringende advies om binnen te blijven. In het Zeeuwse Vlissingen werd een zeer zware windstoot gemeten van 113 km per uur. Bij de treinbotsing in het Britse Bedford ten noorden van Londen is 1 persoon om het leven gekomen. 2 treinen botsten op elkaar, waarbij ook nog 89 gewonden vielen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt en de politie probeert de exacte toedracht van het ongeluk te achterhalen. Een trein reed achterop een stilstaande trein, waarna een wagon ontspoorde. Mogelijk stond de trein die geraakt werd stil op het spoor als gevolg van een storing. Voor de kust van Libië zijn zeker 11 migranten omgekomen nadat een boot is gekapseist. Er worden nog zo'n 40 opvarenden vermist. Volgens een Libische hulporganisatie hebben 10 mensen de schipbreuk overleefd. De boot sloeg vorige week om op een van de drukste migratieroutes richting Europa. Reddingswerkers zijn nog altijd bezig met de zoektocht naar slachtoffers langs de kust. Het is nu nog altijd onduidelijk waar de gekapseisde boot precies vandaan was vertrokken. En een Nederlandse historicus heeft het oudste bekende schilderij van de Staten-Generaal ontdekt. Het werk uit 1608 toont een vergadering van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Volgens onderzoeker Joris Oddens legt het schilderij een belangrijk moment vast waarop Spanje de Nederlandse soevereiniteit erkende. Het doek werd in 2023 gekocht op een veiling in Oostenrijk en bleek tot nu toe onbekend bij historici. Het schilderij is na de heropening van het Haagse Historisch Museum in 2028 voor iedereen te zien. Het weer, vooral in het noordoosten, nog een paar flinke regen- of onweersbuien, mogelijk met windstoten en hagel. Het is zo'n 18 graden en het waait bijna niet als het niet regent. Overdag krijgen we volop zon met in het zuidoosten kans op regen bij 23 tot 32 graden en een zwakke tot matige westelijke wind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Het zware onweer is voorbij. Het KNMI heeft code oranje om 2:30 vannacht beëindigd. Op meerdere plaatsen wordt schade gemeld. In Coevorden viel een boom op een auto, de inzittende raakte zwaar gewond. In Flevoland werden mensen vannacht opgeroepen om binnen te blijven. De hulpdiensten zijn in het hele land bezig met brand en materiële schade door blikseminslagen, harde windstoten en omgewaaide bomen. De buien trekken nu geleidelijk weg. Het dodelijke slachtoffer bij de treinbotsing in de buurt van het Britse Bedford is de machinist van een van de treinen. Er raakten 89 mensen gewond bij het ongeluk, waarbij twee treinen op elkaar botsten. Ze reden richting Londen toen het misging. Vermoedelijk was de trein die geraakt werd stil blijven staan als gevolg van een storing. De exacte oorzaak van het ongeluk ten noorden van Londen wordt nog onderzocht. De Oekraïense president Zelensky heeft Belarus een ultimatum gesteld over militaire apparatuur bij de grens. Hij eist dat signaalversterkers voor drones binnen een week worden verwijderd. Die worden volgens hem door Rusland gebruikt voor aanvallen op Oekraïne. Als Belarus de apparatuur niet verwijdert, grijpt Oekraïne zelf in, zegt Zelensky. Volgens hem staan de installaties in twee grensregio's als ondersteuning van Russische communicatie. Tientallen winkels van Gal en Gal zijn dit weekend gesloten door een staking van het personeel. Werknemers voeren actie voor een betere cao en ze zijn ontevreden over het loonbod en het verlagen van de zondagtoeslag. Het slijtersbedrijf zegt een verbeterd cao-voorstel te hebben gedaan en in gesprek met de bonden te blijven. Gal en Gal heeft zo'n 600 filialen en er werken ongeveer 1800 werknemers. Het weer. Het wordt na het heftige weer van vannacht geleidelijk wat rustiger en de buien trekken weg. Vanmiddag zonnig en droog en de temperatuur loopt op naar 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op Hema.nl.
4: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
5: Zeker, net zo sterk als onze oranje basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
6: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of duizenden slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
9: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
10: Zonnebrandcreme?
11: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis. Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
12: Oranje

0: Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest. Samen investeren in vastgoed.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. In Australië is er voor het eerst een geval van H5N1 vogelgriep geconstateerd. Op een afgelegen strand in het zuidwesten van het land is een dode zeevogel, een zogenaamde grote bruine jager, met het virus gevonden. Australië bereidt zich al een tijd voor op de komst van deze besmettelijke variant van de vogelgriep, die voor massale sterfte bij vogels zorgt en nu op elk continent van de wereld voorkomt. De zorg voor vreemdelingen in Nederlandse detentiecentra schiet tekort. Dat stelt het Anti-Foltercomité van de Raad van Europa na onderzoek in Rotterdam, Zeist, Schiphol en Ter Apel. Volgens het comité is er te weinig aandacht voor mensen met psychische problemen, verslavingen en andere kwetsbaarheden. Het hoge aantal incidenten en geweld zou samenhangen met personeelstekorten en te weinig zorg. Het zware onweer is voorbij. Het KNMI heeft code oranje om 2:30 vannacht beëindigd. Op meerdere plaatsen wordt schade gemeld. In Coevorden viel een boom op een auto, de inzittende raakte zwaar gewond. In Flevoland werden mensen vannacht opgeroepen om binnen te blijven. De hulpdiensten zijn in het hele land bezig met brand en materiële schade door blikseminslagen, harde windstoten en omgewaaide bomen. De buien trekken nu geleidelijk weg. Tientallen winkels van Gal en Gal zijn dit weekend gesloten door een staking van het personeel. Werknemers voeren actie voor een betere cao en ze zijn ontevreden over het loonbod en het verlagen van de zondagtoeslag. Het slijtersbedrijf zegt een verbeterd cao-voorstel te hebben gedaan en in gesprek met de bonden te blijven. Gal en Gal heeft zo'n 600 filialen en er werken ongeveer 1800 werknemers. Het weer. Het wordt na het heftige weer van vannacht geleidelijk wat rustiger en de buien trekken weg. Vanmiddag zonnig en droog en de temperatuur loopt op naar 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het 23 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Oh, heerlijk hier, hè?
3: Ja, eindelijk even niks.
4: Dit is echt nice.
5: Hola, le pongo dos cervezas.
6: Hola, señor. Sí, 2 bier.
4: Voor mij?
2: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
5: Por favor.
4: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.

0: per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalarisstrekking.
3: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
7: 1 ijskoffie voor mevrouw. Mm.
6: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
9: Oranje. Agriuniek Rijnvallei is een corporatie met onder andere vestigingen in de Achterhoek. We leveren deskundig advies en topproducten voor veehouders, akkerbouwers en fruittelers. Altijd tegen een eerlijke prijs. En wist je dat een corporatie helemaal van deze tijd is? Als je lid bent van Agriuniek Rijnvallei, deel je mee in de winst en bepaal je mee. Wil je ook een betrouwbare partner in de dynamische agrarische markt? Kijk op www.argroep.nl.

0: Regio 8. Voor de hele Achterhoek.
1: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserwegviaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
4: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Juich mee met Oranje. Scoor je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen vandaag bij besteding vanaf €35 krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
4: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
6: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo! Odido.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
0: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
9: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
10: De Oekraïense president Zelensky raakt een hoge Poolse onderscheiding kwijt. Dit omdat hij een legeronderdeel vernoemd heeft naar het Oekraïense opstandelingenleger UPA. Dat was tijdens de Tweede Wereldoorlog verantwoordelijk voor de dood van meer dan 100.000 Poolse burgers. De Poolse president Nauroki heeft daarom besloten de onderscheiding die Zelensky in 2023 had gekregen in te trekken. Oekraïne noemt het besluit een strategische fout. Gisteren is een 2-jarig jongetje in Krimpen aan de IJssel uit een oververhitte auto gehaald. Het kind was in de auto achtergelaten en werd na 10 minuten door omstanders bevrijd. De wijkagent schrijft dat het zweet van de jongen afdroop. Het is niet bekend waarom het kind is achtergelaten. Er is een melding gedaan bij het meldpunt voor kindermishandeling Veilig Thuis. In Australië is er voor het eerst een geval van H5N1 vogelgriep geconstateerd. Op een afgelegen strand in het zuidwesten van het land is een dode zeevogel, een zogenaamde grote bruine jager, met het virus gevonden. Australië bereidt zich al een tijd voor op de komst van deze besmettelijke variant van de vogelgriep, die voor massale sterfte bij vogels zorgt en nu op elk continent van de wereld voorkomt. De zorg voor vreemdelingen in Nederlandse detentiecentra schiet tekort. Dat stelt het Anti-Foltercomité van de Raad van Europa na onderzoek in Rotterdam, Zeist, Schiphol en Ter Apel. Volgens het comité is er te weinig aandacht voor mensen met psychische problemen, verslavingen en andere kwetsbaarheden. Het hoge aantal incidenten en geweld zou samenhangen met personeelstekorten en te weinig zorg. Het weer. Alleen in het oosten komen nog wat onweersbuien voor. Elders is het droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het niet warmer dan 23 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

0: zo.
1: Man, dat zeg ik. Je lult maar wat.
2: Regio 8.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
8: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu, Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten! Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. AWB en gaan!
10: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
9: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
12: Hebbes.
11: Kijk op ben.nl.
13: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
14: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
13: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
14: Wat doe ik aan?
13: Shop nu bij Zalando.
15: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You, de plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofaforyou.de. U vindt ons aan de Kreutstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.

0: bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
6: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni? Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
7: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
8: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
9: Zoek je nog een cadeau dat je vader laat stralen? Nu bij Kruidvat Oral-B elektrische tandenborstel IO 5 Ocean Blue met 58% korting. Dat is toch schitterend?
10: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
12: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De automobilist die vannacht bij Coevorde onder een omvallende boom kwam, is overleden. Hij reed met zijn auto op een zandpad en kwam ter plekke in het noodweer om het leven. Elders in het land is veel materiële schade gemeld door de zware onweersbuien die vannacht over het land trokken. Door zware windstoten en blikseminslagen zijn er op meerdere plaatsen branden ontstaan. Er was ook schade door afgewaaide takken en losgeraakte daken. De Amerikaanse regering is niet onder de indruk van de door Cuba aangekondigde economische hervormingen. De Cubaanse regering kondigde die eerder deze week onder druk van de VS aan om het land meer open te stellen voor private investeerders. Amerika noemt de plannen een rookgordijn en wil diepgaandere hervormingen. President Trump heeft de spanningen met Cuba hoog op laten lopen door een olieblokkade en heeft gedreigd het land nog dit jaar over te nemen. Bij een grote brand in een vakantiecomplex in de Dominicaanse Republiek is een Italiaanse toerist omgekomen. Er vielen 9 gewonden, waarvan er 3 naar het ziekenhuis moesten worden gebracht. 1700 toeristen zijn geëvacueerd. Het complex Viva Dominicus Beach is volledig verwoest. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan. De Oekraïense president Zelensky raakt een hoge Poolse onderscheiding kwijt. Dit omdat hij een legeronderdeel vernoemd heeft naar het Oekraïense opstandelingenleger UPA. Dat was tijdens de Tweede Wereldoorlog verantwoordelijk voor de dood van meer dan 100.000 Poolse burgers. De Poolse president Nauroki heeft daarom besloten de onderscheiding die Zelensky in 2023 had gekregen in te trekken. Oekraïne noemt het besluit een strategische fout. Het weer, alleen in het oosten komen nog wat onweersbuien voor. Elders is het droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het niet warmer dan 23 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
15: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: Zonder gedoe een boodschap doen. Genieten van een rondje door het park. Of gezellig op visite bij familie. U doet het weer helemaal zelfstandig. Harmtakken Tweewielers denkt graag met u mee. In onze zorgwinkel vindt u een aangepaste fiets, een scootmobiel, een rolstoel of een rollator. Alles wordt op wens voor u op maat gemaakt. Wilt u liever eerst een testrondje maken? Geen probleem. Wij staan voor u klaar. Maak een afspraak voor een persoonlijk advies op harmtakken.nl. Of bezoek onze zorgwinkel aan de Weverstraat 4 in Dinxperlo. Blijf mobiel met Harm Takke Tweewielers.
16: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
17: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
16: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
17: Goedemorgen.
18: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
19: Farm and Country Fair Aalten. Het belevenisfestival voor jong en oud. Kijk voor deelnemers en activiteiten op countryfair.nl. Kom ook het vierde weekend van juni met de hele familie naar de Farm and Country Fair.
20: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
22: Praxis.
23: Van mooi tot goed.
24: Ah ja?

0: van mooi tot goed gehad. Met alle dros.
1: Een beetje een kutte nacht. Ja, een kutte nacht. Ja, want de zomer begint, hè. Je hebt de langste dag, maar ook...

0: Vrijdag 20 juni 2026. Het is even naar de klok van 9 uur en we kunnen beginnen. Het is een weekend van heel veel feesten. Ja, en het is het feest van de eeuw in Zeram. Hebben ze KNA besteed aan 100 jaar. Het is kermis in Sierra Berg, heb ik het goed begrip. Pinkpop hebben we. Jubileumconcert van de Barakse jongens. Achter is zoveel te doen. Links en rechts ook nog een beetje kermissen. Maar we krijgen daar wel donders van elkaar. Ja. Geen enkel probleem meer. Niks. We hebben soorten niet. Fijn dat de BBMB is langs de dag uitzending van vanmorgen goed gewoon. De 1484ste alweer. Ah. Ah, laat maar komen die handel.
1: Regio A. Van mooi tot goed.

helemaal niks mis met. Alleen dan, en helemaal op de 20e van de 6e, 2026, zaterdag, morgen, Sierrabergse kermis hebben wij. En het eeuwfeest van de kunstenaar bij Duitsedam. Ja, Marine was vorige week in de studio, heeft er een bulte van verteld. En ja, een keer werd vuil, hè. Ja, ik heb hem ook weer gemaakt in Keulen, maar er werd nog vuil zakken voor de. Hij hoorde eens een keer als u geen vuil werd, maar bij Marine zijn, hè. Ja, zeker. Zullen er nog andere leuwe wakken? Tuurlijk, nou, laat ze er nog leuwe wakken, zullen ze willen. Bertie, korte nacht gaat, dan moet je morgen maar uitslopen alles. Nou, dat denk ik dat weinig van vergunt, dat ik 3 uur bed, Bertie, hè. Nu eerst even een paar uur mooie plaatjes en praatjes op de radio. Goed weekend allemaal. Hij is weer terug. Hij is weer terug. Ben, goedemorgen Alad. Zijn we thuis. Mooie vakantie gehad. De koffie ruikt al goed. Zitten we klaar weer. Dus laat maar komen die handel. Succes, jongen. Fijn, Ben. Jij hebt het fijn op gehad in de Turkie. Zonneke doet het alweer goed. Laat zich alweer van de beste kant zien. Lekker luisteren naar een drellijke muziek, zegt Ellie. En Robert knallert er aan 12 uur. En dan de star in N. Hij is ziek, hij zit op Texel. Samen met zijn vrouw, Charles. Even lekker niks. Ja, dat kan. Het is prachtig hier. Mooie fietsweer. Ontvangst aan deze kant is prima. Hallo Texel, hallo Texel. Hij loopt er ergens rond of anders zit op de fiets. Laat maar komen. Ik kreeg een succes gewenst van Hugo. Hugo, je ook succes aan de ene kant hoor, aan de andere kant. En Martin, succes maar weer, Alert. Ook dat kan dood.

0: kan het wel uitschreeuwen, hè. Maar dan moet je dat gewoon doen, jong. Lekker toch?
1: Wat staat er nog in de krant?
2: De dagblad.
0: Kijken wat er vandaag allemaal weer in de krant staat. Ja, je was vroeg bij... Ja, de krantenboer had de kranten weer vroeg in de brievenbus gedouwd. Dus ja, en ook was een beetje van een kutnachtje. Nou, toch maar op hol. Ja, helemaal niks mis met, had ik wel eens gezegd.
3: Wat staat er vandaag in Gelderland?
0: Even een beetje erbij blijven vallen, kom op.
4: Wat lezen we op de voorpagina?
0: Op de voorpagina van de Gelderland vandaag. Bruggen en wegen vaker opgelapt. Kabinet kiest voor opkrappen. Als dat goedkoper is, dan verneeën. Ja, dat lijkt me simpel. Maar als de veiligheid in het geding is... heimdeur. Dennis schiet helemaal los met zijn oranjehuis. Iedere keer als ze weer een puntje erbij pakken... als ze weer een goede ding hebben gedaan... siert Dennis zijn huis weer een beetje op. En ik hoop dat er vanavond rond een uur of negen... weer de slingers op kan hangen. Zeven iemand namelijk in Nederlands elftal voetballen tegen Zweden... De jongens van de IKEA, hè? Benjamin is eigenlijk twee keer geboren. Lang zal hij leven. En onderzoek Plurijn. Ja, daar zit de krant ook helemaal vol van. Snap er niks van. Eens even zien of we nog meer te pakken kunnen krijgen van de... Oh, kalm aan. Nog meer te pakken kunnen krijgen van de krant, hè?
3: Ietsjes wieter in de kranten. Van vandaag.
0: Soepelere regels voor splitsen van woning. Doen ze in Winterswijk. Nee, je coalitie in Winterswijk presenteert hun plannen. Daar zijn ze goed mee bezig. Een prachtig mooie foto gemaakt door Theo Kok. Een aanvulling op suppen. Een soort waterfietsen. Maar dan lijkt het meer op een fiets als op een waterfietsen. Ja, dus ja. Kijk zelf even een Theo mooie foto tussen de haakjes. Een bundeling van krachten, dat is een verhaal waar we dan dadelijk op terugkomen als we Bas aan de telefoon kregen. Of aan het apparaat kregen, Bas uit Berkeland, ja. En eindelijk ligt er een waterveld. Huh? Noemen ze dat vroeger niet gewoon een zwembad? Ik hoor het niet, ik heb er geen verstand van. Les zelf maar eens in de Gelderlanden vandaag.

0: Paul Terhammarga. Ja, daar kom je dan wel een keer op terug. Berichtje van niet Dingspe. Mooi in Allard nog een beetje uit kunnen hollen in de studio. Uit te hollen in de studio. Eko. Harry, Eko. Succes vanmorgen. Weer luistert weer hier in Dingspe. Gemiddelijk maar eerst een kopje koffie en de groetjes van opa Harry. Hier ook een kutte nacht. Althans, dat zegt Sander. Dat zal wel met zal iets met de oranje koorts zijn. Maar de stem van Allard en de muziek, dan heb ik alles weer goed. En we dachten hiervan.
1: Regio 8.
0: Bekend deuntje, hè, Sander?

0: dat doet me denken aan heel wat mooie voetbalwedstrijden. Dario G en de Carnaval de Paris. Boodschappen.
1: Win naar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
2: Dat gaan we vieren.
1: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
3: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
1: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks maar 99 cent.
2: Dat gaan we vieren.
1: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
4: Woensdag 24 juni staat Wehl weer op zijn kop. De 42e Wehleriade. De grootste braderie van de Achterhoek. Het centrum van Wehl, vol gezelligheid en vertier voor jong en oud. Te omschrijven als een mix van braderie, kermis en stratenfestival. Meer dan 150 kramen met een breed scala aan producten en niet te missen de verschillende attracties. 'S Avonds gaan we gewoon door met onder andere live muziek. De Wehleriade, woensdag 24 juni. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door Ten Brundel, veelzijdig in wonen. Bezoek geheel vrijblijvend onze vernieuwde showroom met diverse braderieaanbiedingen. Ten Brundel, inrichten is onze passie. Laat nu uw huis compleet isoleren door Isolcom, gewoon uit de regio. Maak gebruik van de beschikbare subsidie. Makkelijker dan u denkt. Van alleen glas tot het isoleren van de gehele woning. Meer info op www.isolcom.nl.
5: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
6: De beste plek voor jou, NVM. Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss

0: vind je bij Bol.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
2: One second you're enjoying your first day off in forever. Then mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
3: Regio 8, headlines.
4: Ah, daar is ze weer, hè.
5: Wat lezen we op de...
6: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De automobilist die vannacht bij Coevorden onder een omvallende boom kwam, is overleden. De Amerikaanse regering is niet onder de indruk van de door Cuba aangekondigde economische hervormingen. Amerika noemt de plannen een rookgordijn en wil diepgaandere hervormingen. Bij een grote brand in een vakantiecomplex in de Dominicaanse Republiek is een Italiaanse toerist omgekomen. Het complex Viva Dominicus Beach is volledig verwoest. De Oekraïense president Zelensky raakt een hoge Poolse onderscheiding kwijt. Dit omdat hij een legeronderdeel vernoemd heeft naar het Oekraïense opstandelingenleger UPA. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
4: Bas, bedankt!
3: Regio 8. Allard Ros. Ja. Regio 8.

ik heel veel over heb. Kid Cudi. Dat is wel. Loman God. Goed, ik ken hem ook. Je moet er wel eens aan denken, als ik voor hem gedaan, maar ja, doe maar. We kregen de groeten van het WL, althans Alfred. Dat is voor het WL wens ik al succes. Ik heb helemaal goed, Alfred. Dus verder is helemaal niks mis meer. En een berichtje van mijzelf. Vanavond naar de Bargse jongens. Met mijn eigen Lengelse jongens. Bij het kasteel in Sierenberg. Om we er een leuke avond van maken. Dat kun je helemaal goed, Marcel. Dat werk je donderzeker. Kun je vast een plaatje draaien van deze keels. Fijne zaterdag en regelmatig een hydration break. Ja, dat denk ik wel nodig. Super liter water op en dan komt dat van deze. Goed, hè. Hey, mooi plaatje van de Bergse jongens.

Vanavond het jubileumconcert van de Bargse jongens. Bij het Bargse. In het kasteel, hè? Kasteel Barg. De jongens uit Lengel zijn erbij, hè? Ja, als de jongens uit Lengel er niet bij zijn, dan geeft het feest niet door. Heel veel plezier door bij kasteel Barg. 30 jaar is het ook, waarom niet? Jongen, jongen. Hey, je zult op het ogenblik in Turkije zitten, ergens gemuurlijk, werk van wat, op vakantie of wat dan ook. Zoals bijvoorbeeld Jeroen Verbeert, daar zit in Sider, maar dan heeft hij geen last van. Nee. Ja! Vandaag geen getoeter. Turkije, Paraguay 0-1.

0: van Ilse de Lange. Ilse zelf, hè. Afgelopen zondag ben ik nog even naar de schapenscherersfeest geweest in Reren. Ik heb, niet gezien. Jan heb ik niet gezien. Maar ja, wel gezien dat ze daar schapen aan scheren waren. Schrijf van Jan, die ben nu lekker koud. Zeker bent er ook nog Lady Lustert, schreef Jan op het ogenblik vanaf de postbank. Al vroeg op de ei, 6:30 was ik er al. Ook een keer een kut nachtje gehad. Maar nou fantastisch, een zonneke en een koele bries op de postbank. Arm ik ingesmeerd en de hoed ik al op de kop. En heerlijk luisteren naar een plat praten op de radio. Van mooi te goed gewoon. Draai nog maar zo'n mooi, rustig, plat plaatje. Schöne Grüße vanaf de postbank. Jan van Utrechtstraten. Daar is helemaal niks mis met. Of niet dan, laat eerlijk wezen.
1: Draai me nog eens zo'n mooi dialectplaatje.
0: Wel goed blijven drinken, jongens. Dan noemen ze ook de nathals van de stad.

0: gasten.
1: Haveren, kruiden en onmundig vullen.
0: De allerbeste naadhals van de stad.
1: Met een vat deed je nog veel meer. Ja, de Bunzing het Kilder, Henry Willing en de allerbeste naadhals van de stad.

zomaar zeker komt hij aan de laatste van het eerste uur van Buiten Goed. Gewoon de 1484ste streekje van Anouk. Oldermeuk op de radio tot zo naar de klok van 10. Die kriegen bezoek. Een beetje vals bezoek, maar ja...

0: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus retiketet. En vamos naar Beterbed.
3: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
6: Brussel-Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
10: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
11: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Gigaset GS6 Pro met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 Nieuws.
13: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. Bij Coevorden is een 25-jarige vrouw uit Jouren overleden toen een omvallende boom op haar auto terechtkwam. Elders in het land is veel materiële schade gemeld door de zware onweersbuien die vannacht over het land trokken. Het treinverkeer is op meerdere plaatsen ontregeld door bomen en takken op het spoor. Zoals tussen Geldermalsen en Den Bosch, tussen Hogeveen en Bijlen en tussen Zuidbroek en Veendam. Het Israëlische leger heeft vanochtend tenminste 5 mensen gedood bij luchtaanvallen in Libanon, ondanks het afgekondigde staakt het vuren. Ook gisteren waren er bombardementen. Hierbij kwamen 40 mensen om. Israël en Libanon ontmoeten elkaar naar verwachting volgende week in Washington. Een einde aan het geweld tussen beide landen is onderdeel van het nog niet getekende vredesakkoord tussen Iran en de VS. De Amerikaanse regering is niet onder de indruk van de door Cuba aangekondigde economische hervormingen. De Cubaanse regering kondigde die eerder deze week onder druk van de VS aan om het land meer open te stellen voor private investeerders. Amerika noemt de plannen een rookgordijn en wil diepgaandere hervormingen. President Trump heeft de spanningen met Cuba hoog op laten lopen door een olieblokkade en heeft gedreigd het land nog dit jaar over te nemen. Bij een grote brand in een vakantiecomplex in de Dominicaanse Republiek is een Italiaanse toerist omgekomen. Er vielen 9 gewonden, waarvan er 3 naar het ziekenhuis moesten worden gebracht. 1700 toeristen zijn geëvacueerd. Het complex Viva Dominicus Beach is volledig verwoest. Naar de oorzaak van de brand wordt onderzoek gedaan. Het weer, alleen in het oosten komen nog wat onweersbuien voor. Elders is het droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 32 graden in het binnenland. Aan de kust wordt het niet warmer dan 23 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
14: Oh. Goedemorgen allemaal.
15: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
16: Het modernste buitenbad net over de grens. Met onder andere een golfglijbaan voor jong en oud. En zelfs 3 springtorens. Kom naar Vrijbad Reden en geniet. Voor meer informatie ga naar www.hallen-vrijbad-reden.de.
6: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
17: Nog geen Vaderdag cadeau? Ga voor smaak. Bij Wijnhandel Schoenmaker in Ulft vind je de mooiste whiskies en wijnen voor vaders die weten wat lekker is. Wijnhandel Schoenmaker Ulft. Altijd een goed idee.
6: Bestel op tijd uw barbecue bij pannenklaar.nl in Ulft. Voor slechts €19,50 per persoon voor een gezellige vaderdag. Bekijk alle mogelijkheden op onze website www.pannenklaar.nl.
18: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
19: Zondag 21 juni de Achterhoek Volkmiddag. Met Ierse tradities en Keltische invloeden in het theater.
18: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
20: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
21: we Oranje. Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
22: Van mooi tot goed.
23: Ah, daar zijn we weer. Ik zeg het tweede uur van mooi te goed. Gewoon gemuurlijk aan plat praten op de raad. We hebben bezoek! Je zal het niet geloven, maar er zitten vier van die sterke keels hierin. Kijk wat een mooi uurtje al had. Laat maar komen, die handel!
24: Regio A. Van mooi te goed gaan.

0: Je zal het niet willen geloven, maar... Er komen niet zoveel zolderdragen, veerdag, zolderhaaiers in de studio zitten. Hè? Helemaal niks mis mee. Hé, hey, twee uur van mooi te goed, gewoon lekker plat branden op de radio. De 1484ste van mooi te goed, gewoon. En er is verder is helemaal niks mis mee. Maar we hebben iemand aan de telefoon IJzer.
1: Goedemorgen.
0: Hé, hey, de Heidekiel, hè?
1: Ja, oh nee.
0: Ja, het is niet te filmen, maar je zit aan het apparaat aan, hoor.
1: Lekker, man.
0: Ja, lekker. Hoe is het op de boerderij?
1: Ja, goed. Beetje warm, maar ja, nou.
0: Zal aan het weer liggen, zeggen ze.
1: Ja, daarom.
0: Hoe is het met vals... Ik heb vanmorgen trouwens een vrachtwagen even gezien.
1: Ja, die vult wel op, hoor, niet?
0: Ja, dat vult wel op. Het vult wel op tussen de aardbeien, dat hele ding.
1: Ah, nee.
0: Jazeker.
2: Even praten met...
0: Die moet toch even gaan praten met al die andere jongens. Mag ik het even goed zien? Dat ik het goed zie. Met Milan, Jimmy, Bram en Jelte en IJzer. Goedemorgen, jongens.
3: Goedemorgen.
0: Fijn dat jullie er weer bent.
3: Ja. Mooi dat even kon, hoor.
0: Ja, jullie zitten hier bij het Druurgebouw van Bergen.
3: Ja, dan moesten we om 10 uur zijn voor een...
4: Dus dat is mooi mislukt.
3: Dus het traject?
4: Nee.
3: Afgesproken.
0: Ja. Ja. Jullie praten toch wel plat, of niet?
3: Dat komt wel eens voor, ja.
0: Even voor de duidelijkheid. Vals, hoe lang bestaan jullie al?
3: Nou, we hebben nu 1,5 jaar deze naam. En we zijn hiervoor 5 jaar bezig geweest onder de naam High Voltage.
0: Ja.
3: Heb je daar iets van meegekregen?
0: Ja. Dus begonnen op de leren school, lekker goed.
3: Ja, toen waren we 1 jaar of 11, ja.
0: Maar even, Jimmy, loop even naar de Milan, loop even naar de deur. Doe de deur even last van Gilbert kunt eraan. Ja, ik zie hem dan even mee komen zelf. Ja, maar we hebben ook IJzer.
1: Ja, vertel.
0: Wat hebben de jongens verkeerd verteld?
1: Ja, ze hebben minder ingeluisterd. Ze zeggen, ga maar aan het werk. Ze zeggen, er is niks te blijven. Maar dan gaan ze in één keer naar jou toe.
0: Ja, dat is verder. Want het begon allemaal met geld en angst, of niet, Jelte?
5: Ja, klopt. Die hebben wij denk ik nu, hoe lang is het geleden? 2 maanden geleden uitgebracht.
0: Ja.
5: Dat is niet normaal hard gegaan. Dus dat is super.
0: Ja, want jullie hadden contact met Dickie Kempen.
3: Ja.
5: Ja.
0: Vertel, wat?

0: IJzer?
1: Ja, ik ben er nog.
0: Wat ik net zei, waar ben je dan ergens? De jongens vertelden net dat Rialtje met die mooie bakken kon vertellen. Klopt dat?
1: Hoe zeg je dat?
0: Nee, ik kan een mooie bakken altijd vertellen, of niet?
1: Ja, natuurlijk, ja.
0: Vertel er eens in, ken je een mooie bak zo die de mouw schudden of lukt hoe dat niet?
1: Waarom kreeg je een vliegtuig geen eten?
0: Dat is een raadsel, hè? Ja, maar ja, toen maar. Geen eten in een vliegtuig, nee, zal je weten.
1: Omdat ik cockpit.
0: Ja, hé. Hey, dan halen we erin, hè? Dan halen we erin. Geldenangst, hoe heet het, Bram? Dat was het eerste?
2: Ja, dat was het eerste nu, hè.
0: Wat hebben jullie daarvan geleerd toen jullie zeiden van, oh, we gaan nou dik in?
2: Ik denk dat heel erg is, ook dat ik voor de hele band spreek, dat op een tempo spelen, zeg maar op een metronoom, dat echt heel erg lastig is als je dat voor het eerst...
0: Je kunt bij die spreken 100 uur in de tube-knock hebben gespeeld en nog nooit op een podium hebben gestaan en dan maar in een studio spelen.
2: Ja, moet je ineens wel heel strak spelen. Ja.
0: Maar het zit wel lekker in elkaar, Milo, nog niet?
2: Ja. Dan heb je ook wat.
0: Ja, dan heb je ook wat. Even zien, optredens. Jelte.
3: Ja.
0: Die bent tegenwoordig... We hebben een paar weken geleden in Beek hebben jullie ook getraind, of niet? Bij Trekkertrek of zo?
3: Klopt, ja. Een paar weken geleden in Loerbeek.
0: Loerbeek, hoe was dat?
3: Ah, mooi.
0: Braken ze de tent al af of veel er meer?
2: De dranghekken wel.
3: Dranghekken zaten wat mooi. En ze vielen van de tafels af. Ja. Dus dat was een mooi feestje.
0: Waren het dranghekken of waren het drank?

0: hekken.
1: Ja, ondertussen allebei volgens mij.
0: Ja, toch wel. Ja. Jullie lusten hem wel aan, of niet?
1: Toch. Ja. Oh. Die jongen die aan de telefoon hebt wel, ja.
0: Ja. Ik, Waar werkt hij?
2: Ja,
0: druktes,
2: druktes.
0: Helemaal niks mis mee. Jazeker. Nieuwe nummer. Hoe is dat ontstaan? Wie kan ik erover vragen? Bram, hé?
1: Ja, dat kan wel, denk ik.
0: Ja?
1: Ja, dus dat is denk ik, we wouden twee nummers opgenomen, want voor één, ja, op één been konden we niet staan, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat we toen hard bezig zijn gegaan om een tweede nummer te maken. Maar we hadden over deze wel wat minder goede verwachtingen, maar we dachten dat we met hem een beetje afgeraffeld.
0: Ja.
1: Dat het wat minder strak in elkaar is. Maar ik vind nu, allemaal klaar is en gemixt en gemasterd, dat het al...
0: Hebben jullie een vaste tekstschrijver of doen jullie met z'n vijven?
1: Ja, we doen het voornamelijk met z'n vijf, ja. Als iemand een onderwerp heeft, dan brandt het los.
0: Ja, dan komen er wel bepaalde lijnen, spreuken, woorden, simpelweg. En dan flatsen jullie bij elkaar en dan wordt er een tekst in elkaar
1: gezet. Ja, ook wel een hoop dingen die we niet hebben gebruikt, omdat dat misschien toch niet heel handig was.
0: Ja, er zitten toch woorden die echt typisch Achterhoek zijn.
1: Ja, die wel, ja. Ja, dat wel.
0: Die maken het juist wel mooi, vind ik.
1: Ja, toch? Ja.
0: Nieuwe single, ja, wie gaan we dadelijk draaien? S'avonds vindt, s'ochtends absent.
3: Heb je daar ook wel eens last van? Of?
0: Jimmy? Heb je er wel eens last van?
1: Nou, hij zit er aardig verslagen bij. Nee.
0: Nee. Oh, ik zal niet zeggen braken, maar het liet er wel op.
4: Niks zeggen.
5: Ja, hij doet het.
4: Hij doet het. Toch? Nee, ik heb eigenlijk bijna.
1: Ja, het was 5 minuten te laat vanmorgen.
5: Ja, we hebben hem wel wakker moeten maken. Hij lag nog wel in zijn bed toen ik binnenkwam.
0: Maar goed,
5: maar we zijn er.
0: Ja, gisteren en de toekomst. Wat willen jullie nou nog? Welk zwarte cross?
1: Ja, die willen we denk ik wel afstrepen.
0: Ja, toch wel?
1: Ja.
0: En dit jaar misschien?
1: Nee, dat is weer ijzer. Die is dit jaar op buitenlandstage. Tot aan
3: 2 maanden lang naar Zweden.
0: Vandoor dat hij niet durft te komen.
1: Nee.
0: Lumens, waar ben je nog mee bezig?
2: Ja, ik ben het.
0: We gaan naartoe naar buitenland, Arnold of Emmerik, waar werkt het?
2: Ik de weg, ik ben naar
0: Elten. Elten, oh ja. Hoge Elten of Elten aan Rijn?
2: Hoge
0: Elten. Hoge Elten, ja, dat kan ik goed. Zeg, nieuw nummer, s'avonds event, s'ochtends absent. Gisteren in de openbaarheid gekomen.
1: Ja.
0: Al een beetje reacties gehad?
1: Ja, op zich wel. Ik weet niet of Milan er een beetje in de gaten heeft gehouden, dat allemaal.
3: Ja, zeker. Dat loopt best wel weer mooi.
0: Milan is de man van de filmpjes, hè?
1: Ja, dat ben ik.
0: Geweldig, man. Ja. Geweldig.
1: Ja, dankjewel.
0: Wanneer komen jullie Facebook heil of niet?
1: Ja, zeker.
0: Gewoon vals met een Z?
1: Ja.
0: En waarom Instagram?
1: Ja, ook zelfs vals bent gewoon op Instagram.
0: Vals bent.
1: Ja.
0: En Spotify zit ook al
1: wat goed. Ja, daar staan alle nummers op.
0: Alleen een internetpagina.
1: Ja, van Spotify... Heb je dat?
0: Ja, zeker. Je moet me niet onder scherp halen. Je bent gewoon de verkeerde kant op. Je gaat hem draaien, jongens. Heel veel succes. Fijn dat jullie er waren. En als er nog eens wat is, laat wat van u weer.
1: Doen we.
0: Goed gaan. Yo.

toch wel mooi dat de jongens even in de studio bent. Hè? Vals met een Z dus. Ik zal het ook even doorzetten op de Facebookpagina. Zoals ze vindt, 's ochtends absent. De première hier bij Regio 8. Lekker of niet aan.

0: Ja, het is geen rode, maar het is wel een mooie Corvette. Oh nee, Marie. Prince was daar in ieder geval. Op weg naar de weerboers, even kijken of we het weer zo hollen zoals we het vandaag hebben. Wat mij betreft mag het wel een hartje zo blijven, maar... Ja, Vossus heeft meestal het laatste woord. Dus, maar eerst even boodschappen.
1: Nu met Club Karwei, 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: Woensdag 24 juni staat Wehl weer op zijn kop. De 42e Wehleriade. De grootste braderie van de Achterhoek. Het centrum van Wehl, vol gezelligheid en vertier voor jong en oud. Te omschrijven als een mix van braderie, kermis en stratenfestival. Meer dan 150 kramen met een breed scala aan producten... en niet te missen de verschillende attracties. 'S Avonds gaan we gewoon door met onder andere live muziek. De Wehleriade, woensdag 24 juni. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door... Gerritsenvastgoed.nl. Voor bouwkavels, bedrijfsruimtes, woonhuizen, appartementen... en recreatiewoningen in binnen- en buitenland. Optiekjuwelier Volman. Volop stuntaanbiedingen tijdens de braderie.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
4: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar 2,50 euro. Bestel snel op simpel.nl.
5: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
6: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Nieuw als Eurovlammer bij Burger King. 6 chicken nuggets met een saus naar keuze. Nu voor maar 2 euro bij Burger King.
9: Regio 8, headlines.
0: Tuurlijk zitten we klaar weer, hè.
10: Koppensneller.
11: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Bij Coevorde is een 25-jarige vrouw uit Joure overleden... toen een omvallende boom op haar auto terechtkwam. Het treinverkeer is op meerdere plaatsen ontregeld... door bomen en takken op het spoor. Het Israëlische leger heeft vanochtend tenminste 5 mensen gedood... bij luchtaanvallen in Libanon, ondanks het afgekondigde staakt het vuren. De Amerikaanse regering is niet onder de indruk... van de door Cuba aangekondigde economische hervormingen. President Trump heeft de spanningen met Cuba hoog op laten lopen... door een olieblokkade en heeft gedreigd het land nog dit jaar over te nemen. Bij een grote brand in een vakantiecomplex in de Dominicaanse Republiek... is een Italiaanse toerist omgekomen. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
0: Baas bedankt! En dan gaan we even schakelen naar de Lichtenberg.
12: Hier is de weerboer van het oosten. Buiten is het.
0: 26.
12: Kraaien is kieken of ik de hofwalm kan spaaien.
0: Gerrit, goedemorgen.
13: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Knetterde goed gisteravond, hè?
13: Ja, dat deed zeker. Maar het was voor ons wel een beetje op afstand, moet ik zeggen.
0: Ja, en dan werd het dat we de kortste nacht hebben gehad. En toen was het al zo'n kortste nacht. Maar dan slaap je ook nog niet wat. Maar dan begint de zomer officieel, hè?
13: Ja, of is dat vandaag? Want ik zit een beetje 2021, soms is het de 20ste. Of dat nou, maar dat kan ook, de zomer kan makkelijk 21ste zijn. Maar ik vind het ook goed zondag, want dan is het nog warm genoeg om met de zomer te beginnen.
0: Ja, en dan laten we zo afspreken, zo rond het tijd dat je contact hebt met Twan, morgen vroeg, dan laten we de zomer maar beginnen, of niet?
13: Ja, dat laten we doen, ja.
0: Dat liep me heel verstandig. Nee, maar nogmaals, het knetterde goed gisteren, want bij mij in Bremen. Nou, ik moet eerlijk zeggen, niks. Ja, nog niks. Het was alleen rond een uur of half twee uur een mondige klap om weer. God, ja. Man, de zuze. Rechtig op mijn bedden.
13: Ja, nee, dat klopt. Maar je hebt hier langs de oostgrens... of ja, elke groot deel van het Gelderland is het redelijk meegevallen. Hoe meer naar het westen toe, Veluwe, daar is nog wel een millimeter of 10, 15 gevallen aan regen ook. En ja, er waren ook windstoten bij. In het noorden van het land ook... heb ik ook nog een foto van een weggedeelte wat helemaal onder de takken ligt, wat allemaal afgeweid is.
10: Ja,
13: ja, in de beeld bijvoorbeeld, door bij het KNMI, daar hebben ze er erg mee te vol gehad, hè, want toen was 33 mm gevallen. En ja, het kop van Noord-Holland, Den Helder, uit 17 mm. Nou, en dan langs de kust op millimeter 25. Maar het begon eigenlijk een beetje met code oranje voor Limburg. Want toen hadden ze de nacht ervoor ook al behoorlijk wat neerslag gehad. En Limburg, daar hebben ze vooral ook met onweer te doen gehad. Ik denk dat door deze keer code oranje niet helemaal van toepassing was. Maar toen was bij ons nog code geel. Maar ja, kijk, gisteravond wat later. Toen was het zuiden van het land code geel geworden. En de rest was allemaal code oranje. En toen ging het ook wel aardig tekeer. De nadruk was wel een beetje gelegd op Gelderland. Maar het is ietsjes opgeschoven. En dan kun je zien dat het toch last minute werk is, dat het onweer wat meer over het midden van Nederland trok. En door hebben ze goed wat regen gehad. En door was het ook stukken dreuger. Hè? Want ben je het morgen ook wel weer een beetje hebben. Maar de totale hoeveelheid wie er hier gevallen is, dan zitten we toch ook alweer aan de 50, 60 mm. Dus wat dat betreft hebben we onze maand hoeveelheid daar wel gehad. Al kan er elke keer, mag er wel wat bij komen. En er is misschien nog wel kans op, hè? In het weekend, zondag, kan er langs de oostgrens ook nog wat vallen. Maar vandaag is het in ieder geval iets minder warm voor het gevoel. Maar we halen toch nog wel de 30 graden. Het wordt nog tropisch warm. En de zon die schijnt nog volop. Het is ook nog wel een beetje vochtig. Aardig vochtig, want als je naar boven kijkt, zie je ook nog wat sluierbewolking. En ja, vanavond blijft het dan ook nog lang warm. En ook komende nacht zal het uiteindelijk afkoelen naar 17 graden. En dat heeft ermee te maken, want afgelopen nacht was het 20 graden. In het zuiden van het land te kunnen enkele regen- en onweersbuien vallen vanavond en ook begin van de nacht. En die bewolking erbij en een beetje afkoeling, die buien, die wat koldere lucht, daar hebben we dan ietsjes mee te maken. En daardoor zal het iets kolder worden dan de afgelopen nacht met 17 graden. Nou, en morgen dan zit er vooral ook wat buien langs de oostgrens. Die komt ook nog een klein beetje dichterbij. Het Amerikaanse model houdt het terug, maar het Europese weermodel die geeft toch nog wat regen, vooral voor het oostelijk deel van Nederland. Dus dat is nog even een beetje koffiedik kijken hoe het morgen vroeg er precies uit gaat zien. En zondag, een groot deel van de dag is het ook wel droog met temperaturen van 28 tot 30 graden. En omdat het ook weer vochtig is, zal het ook wat drukkend warm aanvoelen. Ja, en het landelijke, als je bent met landelijke hittegolf aan het kweken, want dan wordt dit beeld 25 of 5 dagen of minimaal 25 graden, zullen we van 3 zeker 30. En ja, of de 25 graden nog de eerste, derde of de vijfde dag is, of 30 graden, dat mag ook wisselend, dat maar binnen die 5 dagen is. En dat zal waarschijnlijk wel dinsdag worden, dat een landelijke hittegolf is. Lokaal bunnen we er al iets eerder aan toe, want we hebben ook al wat hogere temperaturen gehad hier in het oosten van het land. Maar dus dan kun ik wel op de klompen aanvullen dat nog een hutje even warm bleef. En vooral de eerste helft van volgende week, dan hebben we ook nog 30ers. En ja, het ligt ook nog op dat we ook nog wel richting 3, 34 graden kunt. Gewoon op de dinsdag, maandag, dinsdag. Dus het wordt nog wel pintjes wijd. Maar daarna gaat de wind wat meer om naar noord- tot noordoosten richtingen. En dan zal het ietsjes koeler worden tussen aanhalingstekens. Maar dan heb je altijd nog 6, 27 graden. En als dat verwachtingen zo blijft, dan zal die hittegolf ook nog lang in stand blijven. Want zolang het 25 graden of meer is, dan blijft die hittegolf in stand. En dat is maar zo mogelijk dat dat ook wat langere duur gaat worden. En neerslagkansen, ja, die bunt voorlopig heel erg klein.
10: Van wie mag het zo blijven, Gerrit?
13: Ja, nou ja, van droogte heb je over het algemeen minder te leiden als van nattigheid. Want een verzopte boer, dan kun je niet meer bij. Een verdroogde boer, dan geef maar een fles bier en dat prutte weer.
10: Even vanavond voetballen, wat werd het?
13: Ja, vanavond, ja, dat wordt wel, ja, als je moet winnen. En het zal billen kniepen worden, maar 2-1.
10: 2-1?
13: Ja.
10: Nou, daar heb je de port gewonnen. Ja, je Gilbert heb ik er gelijk te klappen, dat vindt ik prima. Gerrit, hartstikke bedankt. Morgen vroeg, als hij bij Twan in de uitzending zit, hebben we de zomerbegin. Volgende week spreken we in elkaar weer.
13: Goed gedaan.
14: Allard Ros, Regio 8.

0: lekker toerende de Achterhoek en er is helemaal verder niks mis met. En hij dan ook nog toevallig vakantie hebben en je hebt een mooi weer bij, zoals Gerrit Vos ons net vertelde, dan is er helemaal niks mis met. Toch? Maar er zijn ook heel andere dingen in de Achterhoek aan de gang, want...
1: We gaan even praten
0: met Erik Tigeloven. Erik, goedemorgen.
2: Een hele goedemorgen.
0: Hartstikke fijn dat we elkaar even aan de telefoon hebben, want je bent een van de grote mensen achter de Groene Cross. De Zwarte Cross zeg me een heleboel, maar de Groene Cross zeg me eigenlijk eerlijk gezegd helemaal niks, Erik. Wat is er precies de Groene Cross?
2: De Groene Cross is eigenlijk een fietsen voor het goede doel. Georganiseerd door de Lions. En de Groene Cross, dat is nou de derde keer dat we het organiseren of georganiseerd hebben. Ja. Dat was toen gisteren. En we hadden dan op een gegeven moment wat we doen. Is dat we met mensen gaan fietsen. En al die fietsen die meedoen, proberen mensen geld te laten doneren voor het goede doel. Het goede doel was de Hersenstichting. En de Hersenstichting, daarvan hebben we heel specifiek gekozen voor het onderwerp dementie. En daar specifiek weer voor het onderzoek dat dementie vertraagd kan worden. Al dan op de manier zoals het hoort. De onderzoekers zelf hebben ook meegefietst.
0: Oh, mooi is dat. Maar dus mensen die dus lijden aan een vorm van dementie, maar ook de onderzoekers zelf die hebben meegefietst.
2: Ja, zeker. Dus niet alleen de onderzoekers zelf, behalve dan dat we met meer dan 90 mensen gefietst hebben, fietste gistermorgen ook Leontien van Morsel mee.
0: Ah, lekker. Dus gisteren is het geweest. Hoeveel mensen hebben er totaal meegefietst? Zijn meer dan 90?
2: Ja, ruim 90 fietsers hebben meegefietst. En voor het goede doel. Ja, en we hebben ook serieus geld opgehaald.
0: Ja, en waar is het begonnen? Waar was start en finish?
2: Start en finish was bij Kasteel Keppel.
0: Dat is mooi.
2: Een hele mooie locatie.
0: En het heeft ook de nodige centen nog opgebracht, Erik, als ik het goed begreep.
2: Ja, op dit moment staat de teller op bijna 87.000 euro.
0: Goeie morgen, paden. Dat is nog een lekker bedrag dat je zo bij elkaar fietst. En ik mag voor onszelf, want je zei dat het de derde keer was, dat het een jaarlijks evenement begint te worden?
2: Nee, tweejaarlijks.
0: Tweejaarlijks?
2: Nu is het tweejaarlijks. We gaan kijken of we het over 2 jaar weer kunnen doen.
0: Ja.
2: Dus we gaan niet elk jaar bij iedereen aankloppen van help ons. Of help de Hersenstichting. Maar dit is wel een bijzonder moment. En we hebben een recordbedrag binnengehaald.
0: Erik, ik vind het fantastisch, Werhard. En ik hoop dat het, ik heb wel zeker dat het op een hele goede plaats terecht komt. Fijn dat jullie zulke initiatieven nemen als Lions Club.
2: Dankjewel. Maar ik heb nog wel iets anders. Mensen kunnen nog steeds doneren.
0: Aha, kijk.
2: Dat is ook wel leuk.
0: Stel voor
2: de website de Groene Cross. Groene Cross, zoals op de Achterhoeken. Ja. Met twee U's. GRW1N. En dan Cross, zoals bij de Zwarte Cross met dubbel S. Groene Cross. En je kunt aan de website en je kunt ook fietsers aanwijzen. Van joh, ik wil jou nog bij ons spel sponsoren. Maar het kan ook gewoon. En je kunt zeker nog doneren.
0: Ik zal het linkje even doorzetten op de eigen Facebookpagina hier van Vanmorgen Koert gewoon. En dan komt het helemaal van elkaar. Erik Tigeloff, hartstikke fijn dat we elkaar aan de telefoon hebben gehad voor de Groene Cross. Ik kende die, maar inmiddels weet ik precies waar het over gaat.
2: Dan spreken we elkaar over 2 jaar weer.
0: Sowieso, Erik. Heel fijn weekend verder en laat het goed gewoon.
2: Dankjewel.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
1: ANWB en gaan.
2: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
3: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
4: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
6: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
7: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
6: Ja, werkt wel.
7: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
8: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950. Of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
9: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
10: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
11: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 Nieuws.
13: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8. De Boliviaanse president Rodrigo Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen vanwege de aanhoudende protesten tegen zijn regering. Demonstranten blokkeren al wekenlang wegen en infrastructuur, waardoor de aanvoer van levensmiddelen en brandstof in gevaar komt. De betogers protesteren tegen de hervormingen van de president en eisen zijn aftreden. Met de afgekondigde noodtoestand kan deze nu militairen inzetten om het verzet te breken. Spoorbeheerder ProRail meldt problemen op het spoor vanwege het onweer van vannacht. De meeste verstoringen veroorzaakt door bomen en takken op het spoor zijn inmiddels verholpen. Er wordt nog gewerkt aan een door blikseminslag defecte bovenleiding tussen Zaltbommel en Den Bosch. Door werkzaamheden rijden er geen treinen tussen Groningen en Eemshaven en minder treinen op de trajecten Leeuwarden-Harlingenhaven en Lelystad-Zwolle. Het bestuur van de Duitse bank Berenberg is geschorst vanwege mogelijke overtredingen van de regels voor goed bestuur en transparantie. Tijdens de controle van de jaarrekening over 2025 kwam de Duitse financiële toezichthouder transacties tegen waarvan de herkomst niet was te herleiden. In afwachting van het onderzoek wordt de bank nu geleid door 2 externe bestuursleden. Het Israëlische leger heeft vanochtend tenminste 10 mensen gedood bij luchtaanvallen in Libanon, ondanks het afgekondigde staakt het vuren. Ook gisteren waren er bombardementen. Hierbij kwamen 40 mensen om. Israël en Libanon ontmoeten elkaar naar verwachting volgende week in Washington. Een einde aan het geweld tussen beide landen is onderdeel van het nog niet getekende vredesakkoord tussen Iran en de VS. Het weer. Het is droog en zonnig en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het aan de kust 23 graden. In het binnenland loopt het kwik op tot 32 graden. Ook de komende dagen blijft het zonnig, droog en warm. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
14: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite. 2 blikjes voor maar €1. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus, ook bij Plus, Plus spare ribs, 500 gram, €3,99. We doen met je mee, Plus.
15: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
16: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
15: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
16: Wat doe ik aan?
15: Shop nu, bij Zalando.
17: Padellen, Pluto Sports. Rackets, schoenen en tassen, Pluto Sports. Adidas, Het en Babolat. Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
18: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
19: Gewen je vader met een reis om de wereld in één dag. Geef een sauna-entree, een lekkere massage of schoonheidsbehandeling cadeau. Het wereldse genieten kan beginnen. Meer informatie op www.palestra.nl.
18: Voor de vader die altijd alles tip-top heeft. Laat zijn auto net zo stralen als hij. Verras hem deze Vaderdag met een glanzende autowasbeurt bij Tip-Top Co-Wash in Doetinchem, Groenlo, Winterswijk of Varsseveld.
20: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
21: Zie je nou wel, ze ruikt me.
22: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
23: Asbest, veilig en deskundig laten verwijderen. Eén aanspreekpunt voor inventarisatie, vergunningaanvraag, saneren, het leggen van nieuwe dakbedekking en zelfs het monteren van zonnepanelen. De Covic.nl. Boah.

De 1484ste vanmorgen goed, gewoon gemiddeld aan plat praten op de radio. Buiten is het lekker warm, zonnetje schiet. Af en toe een beetje in de nacht, er is niks mis met.

Volle tank gas erop. Er is er eentje van mooi werk. Niks niet te remmen. Gas erop. En we begonnen de derde uur met een zomersplaatje. Het is niet anders vandaag. Als het weekend wat de zomer begint. Wham en Club Tropicana. Chantal is wakker. Goedemorgen. Laten we eens luisteren weer gezellig met Bede Ventilator. Wat een hitte hebben we toch. Mag wel ietsjes minder. Hè. Dit weekend gezellig kermis in Scherenberg. Alle vaders een fijne vaderdag gewenst. Fijn weekend allemaal. Ook nog een berichtje van Ellie. Ja, dat is al stier al een hutje kloor. Bedankt voor het plaatje van de Bargse jongens. Heel graag gedaan, El. Het bleef een lekker ding. Ja. Ik ga hem doen, meid. We zijn er vooral bij. Hey, dat is leuk. Nou, E en Henk natuurlijk heel veel plezier door bij de Bargse jongens bij het jubileumconcert bij Kasteelberg. Nog eentje dan. Van Cecilia Anglaat, ik ben de B. Maar het sproeien in de tijd ging toch even ver. Nou aan de koffie, marge familiedag in Gaanderen. En daar verheug ik me erg op. Goed weekend allemaal. En ook een heel fijn weekend. Doe het een beetje kalm aan, hè. Zal ik even zien dat we contact kunnen krijgen met Bas.

0: Ik ga eens even kijken of Basje.
1: Ja, allemaal.
0: Ja, Hink, helemaal. We kunnen weer gemiddeld aan beginnen. Hè?
2: Bas uit Berkelland.
0: Ja, zeker is er weer zoiets. Hoe heet het, Bas? Nog een beetje blijven zitten door met de onweer van vandaag, van gisteren, of ben je weggespuwd?
1: Nou, dat valt met. Althans, in zoverre. Ik was helemaal niet in Berkelland. Ik was vannacht in Zandvoort weer een feestje van het werk.
0: Hoe?
1: En ik ben nu op de terugweg. Ik heb de auto even aan de kant gezet. En ik stoor net voor Gelselaar, zeg maar. Dus maar ik heb even contact gehad met mijn redactie van Nieuws in Berkelland. En die hebben ook gezegd, in Berkelland is er eigenlijk geen noemenswaardig regen gevallen. Wel een beetje luchten en een beetje donderen, dat wel. Maar eigenlijk regen valt amper. Dus,
0: ja, maar er zijn wel andere dingen in Berkelland die dan helemaal weer de kop maken in de krant. Want ik las van de week zelfs in de kranten en dan praten we weer over de politiek. Weer praten dan over een nieuw raadsakkoord. Maar men praat meer over een rariteitenkabinet. En 5 wetholders, dat is wel mooi geld in het putje halen natuurlijk. Hè?
1: Ja, dat klopt. Er is natuurlijk wat discussie over. We hebben het in de afgelopen jaren wie ben begonnen? Nooit eens met 5 wetholders. Dat is tijdens die coalitieperiode teruggegaan naar 4. Daarna hebben ze er 3 gehad en toen ook al heel wat jaren 4. Op het moment bent het ook 4 en nu heet het nog 5. 5 fulltime wetholders en allemaal nieuwe mensen op één naam na. Dat is Betsy Warmgoor, die zit op dit moment ook al in het college, die komt ook terug. En wie ook terugkomt is Han Boer, de meest besproken politicus van Berkelland. Hij houdt zijn afgelopen jaar nog veel over haar. En hij heeft altijd gezegd, ik wil eer herstellen, ik wil weer wethouder worden. En dat gaat hem lukken. Maar hij wordt dinsdag al wat opnieuw geïnstalleerd voor zijn derde termijn. Hij is er 8 jaar Udewes en daar is hij weer, zullen we zeggen. En de andere 3 punt nieuw, Willem Beunke, vorige week al even besproken. De andere is Joost Althoff namens de BBB, een verder onervaren bestuurder. En Ton Koenering uit Rekken namens Samen voor Berkelland. En dat is ook een soeverein, dat is een man die eigenlijk de Nederlandse overheid niet herkent. Die wordt nu wel wethouder, dus hij zal zijn leven wel gebeterd hebben. Dus of de rariteitenkabinet is, weet ik niet helemaal zeggen, Alad. Maar het wordt wel weer een uitdagende periode.
0: Laat ik het zo zeggen, ze zijn in feite allemaal nee. Wie loopt ons verrassen? Daar zeg ik niks te vallen met Bas of nee.
1: Daar zeg ik niks te vallen met, zeg.
0: Nee, nee. En het voordeel van de twijfel moet je ze dan toch geven. Er zit misschien een beetje in twijfel, maar het voordeel moet je ze toch geven. En wie weet kan het ook wel eens een keer een nieuwe wind wegen in de politiek.
1: Nou, ze zeggen al eens, hè, het normale leu een beetje gewoon besturen, dan kan dat ook wel heel veel positiviteit opleveren.
0: Ja, precies.
1: Nou, wie laat het verrassen.
0: We gaan van de politiek gewoon even alle trekkers zuigen, want in Eibergen, voor de boerendag, zuigen ze alle trekkers.
1: Ja, dat is toch altijd mooi. Ik moet eerlijk zeggen dat het vuil is in onze omgeving natuurlijk, zal bij jullie ook wel wennen, hè, die alle trekkers, dat vinden we toch mooi. En sinds een aantal jaren doet ze in Eibergen op de Brink, dus midden in het winkelcentrum, een boerendag. Dat is dit jaar op 1 augustus. En daar hebben ze eigenlijk het liefst zoveel mogelijk oldtime tractoren. Dus hij zo'n ding in de schuur staan en weet er wel met naar Eibergen op 1 augustus. En dan kun je nu melden en dan moet je gewoon even een mailtje sturen naar evenementen@eibergen.nl. Of je kijkt even op eibergen.nl voor meer informatie. Maar zo mooi weer natuurlijk dat een heel hoop alle trekkers naar het centrum van Eibergen komt in dag.
0: Volgende punt, dat brengt je enigszins in verwarring, Bas. Want we hebben dus in de gemeente Oude IJsselstreek de Heelweg Oost en de Heelweg West. Maar er blijkt dan ook in Berkelland iets met Heelweg, FC Heelweg te bestaan. En die bestaan zelfs 50 jaar.
1: Ja, dat is toch mooi, hè? Dat is een voetbalvereniging in de Heelweg. En die bestaat inderdaad 50 jaar. Dat bent gewoon jongens die voetbalden een beetje voor de gein met elkaar. Maar dat doet ze dus al jaren. En inmiddels al 50 jaar. En omdat ze dat wilt vieren, hebben ze een stroobaaltoernooi georganiseerd. En ik heb daar berichten van ze een paar keer over goed nalezen. Maar helemaal precies

0: punten niet achterkomen waar het nu zal wonen. Ik gok er een beetje mee dat ze een voetbalveld gewoon uitzetten die afgebakend wordt met strobalen. Dus dat je geen witte lijn hebt, maar strobalen. En dat is nu wat er gebeuren. En ze hebben eigenlijk twee klassen. Ze hebben een prestatieklasse, dat is aan je mundig goed bent. En ze hebben een recreatieklasse, en dat is aan je mundig goed bent in bier drinken. En ja, voor beide mensen hebben ze dus plek en wil ze dus uitnodigen om op 12 juli aanstaande mee te doen aan het toernooi. En dat is dus allemaal omdat ze 50 jaar bestaan. Nou, dat moet toch ontzettend gezellig worden.
1: Dan maar even nog terugkomen op de min of meer de vraag die ik aan het begin zei. Is er dan ook in Bergland een heel weg?
0: Ja, dat, volgens mij is dat een gehuchtje, als ze dat zo noemt. Ja, ja. FC Heelweg heeft ze eigenlijk zo genoemd. Maar dat is een beetje, ja, het is Beltrum. Maar het is een beetje tussen Beltrum en Grollen in. En daar is een voetbalveldje, dat hebben ze dan gecreëerd bij een...
1: Aha, zie je.
0: Door voetbalten.
1: Ik was in de war met Heelweg Oost en Heelweg West, waar dat zit bij Vassenveld.
0: Ja, nee, dat klopt. Maar dat is inderdaad dat is wat anders. Hmm. En dat is geen werkland.
1: Nee, juist. Dat was me niet... Maar het is een... We gaan naar Eibergen. Het inscreen voor de triathlon in Eibergen is geopend. Ik heb last van platvuur en een pin in de rug. Dan hoef ik toch niet in te schrijven, of wel?
0: Ja. Nee, dat kun je niet inscreven. Het enige wat je nog wel zon kon doen, Allah, is eventueel met meer mensen die triathlon lopen. 6 september gaat hij weer plaatsvinden in Eibergen. Voor de 11e keer trouwens, de Chariot Triathlon van Eibergen. En je weet het wel, hè. Je moet een stukje fietsen, je moet een stukje lopen, hardlopen wel te verstaan, en een stukje zwemmen. 500 meter zwemmen, 21 kilometer op de fiets en 5,5 kilometer hardlopen. Nee, nee. En dat kun je dus individueel doen. Hè. Dus hij zegt, ik ga alles doen. Je kunt ook zeggen, ik doe dat met z'n beiden. Nee, dat je begint met zwemmen, ik ga dan fietsen en hardlopen, dat kan ook. Maar wie kunt ook zeggen, wie vraagt Peter Berensen er nog weer met, en dan doet Peter zwemmen, ik fietsen en ik hardlopen, dat mag dus ook. Dus je kunt het in een eentje doen, met z'n tweeën of met z'n drieën.
1: Op kousen vuur.
0: Als je met wil doen, dan kun je nu eens
1: gaan. Op kousen vuur doen we dat, Bas?
0: Ja, dat kun je proberen, ja.
1: Het lijkt me verstandig dat ik aan mijn vakantie ben.
0: Ja, volle battle.
1: Dat was het weer, Bas.
0: Volgens mij hebben ze dat gehad. Hè.
1: Ja, ik keurde de auto's op de autobaan voorbij komen zeilen. Ik ben bijna thuis, dus doe het kalm aan.
0: Valt met. Ik sta tussen Goor en Lochem. De autobaan is niemand, maar het is hier wel druk. Dat valt niet op.
1: Wat zeggen, het is niet nodig dan een ander. Kalm aan, fijn weekend, jongen. En volgende week spreken we met elkaar weer.
0: Helemaal goed, Allard. Goed weekend te brengen.
1: Goed gehad.
2: Bas uit Berkelland.

0: zijn de volgende platen, dan mag je gewoon afvliegen. Er mag geen zang of zijn, wat er ook, helemaal niet de een of andere trucje. Ik heb daar een slecht gevoel bij. Faceless en Insomnia.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
5: Praxis.
6: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
7: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
6: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
10: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
11: Regio 8. Headlines.
0: Daar komen we aan, hè.
12: Koppensneller.
13: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De Boliviaanse president Rodrigo Paz heeft een noodtoestand uitgeroepen vanwege de aanhoudende protesten tegen zijn regering. Spoorbeheerder ProRail meldt problemen op het spoor vanwege het onweer van vannacht. Er wordt nog gewerkt aan een door blikseminslag defecte bovenleiding tussen Zaltbommel en Den Bosch. Het bestuur van de Duitse bank Berenberg is geschorst vanwege mogelijke overtredingen van de regels voor goed bestuur en transparantie. Het Israëlische leger heeft vanochtend tenminste 10 mensen gedood bij luchtaanvallen in Libanon, ondanks het afgekondigde staakt het vuren. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
0: Ik zeg Bas, hartstikke bedankt. Ik heb het helemaal donders voor elkaar. Ja, er zijn ook nog mensen die zo heel af en toe nog reageren. Vooral Leo. En hij is nog gemiddeld aan het doorgenieten van de kermisdagen in Vastleveld Hunt het afgelopen weekend. René Schutters, koning Maarten Wissing. Nadat zijn opa Wim Jansen al 3 keer koning was geweest. En zijn oom Leo Jansen 1 keer was het toch de beurt aan Maarten. Met jullie als koningin, dikke hulde.

komt helemaal goed. Harold, je bent bij de camping De Krakeling in Zeist. Met de Chateau en de Homecar Club. Goed gehad. Wij door allemaal met... En dit berichtje, daar moet toch even door, hè. Verleden week kregen we de mededeling dat Jos een beetje ziek was. Jos uit Kasteel staat, maar... Ik vind het fijn dat het goed is dat je ons weer hoort, Jos. Muzikale vitamines zijn nooit verkeerd. Of niet, hè? Jos Berlis.

WS Regio 8 CQ Optimaal FM was het dus vroeger. Hebben toch een of andere binding met Zeddam. En dat blijven we hoe dan ook holden. Helemaal als er dus het feest van de eeuw is vanavond, vandaag, dit weekend in Zeddam. Zaterdag de 20e, toevallig vandaag, zo is het feest van de eeuw in Zeddam dus. Evenement werd georganiseerd ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Harmonie Kunstenaar bij het KNA. En werd gehouden op de hoek van de Bovendorpstraat en de Ettemastraat bij de Sint-Oswalduskerk. Vanavond om 8 uur is het avondvullend programma met optredens van onder andere Gijs de Bruin, Theolekes, Klein Babberich, Velvet Fusion, Awesome's Awesome en de percussiegroep Sambam. En meer wilt weten, maar even naar de Facebook, of nee, naar de website van Kara. feest.knazeram.nl feest.knazeram.nl. Dan kom je er vanzelf wel uit, hè?

0: hoogste tijd hem hand weer eens even verbeterd laten komen. Want we hebben al kwart voor 12 gehad, hè?
1: Kim Genagel. Hier is de spreuk van Hent van de Paragel. De spreuk van de week. En de spreuk is... Drink e bier of vol sterke drank... dan ben je de volgende dag een klein beetje een krank. Dat was het.

langzaam maar zeker. Dan zit het 1484ste er weer op, hè. Dadelijk veel plezier met Jorre. Van 12 tot 2 zit erin. Dan kreeuw Koentje, dan kreeuw Jos. Dan heb je de hele zondag van

wat Jorah zegt, het vult hier nog wel met herten in de studio. Zo heet is het ook nog niet. Ja, als een van die momenten dan zeggen ze van het ligt aan het weer. Nou, dan doen we het weer. Allemaal, blijf genieten en volgende week zaterdag spreken we elkaar weer.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
2: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands Nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Meubelwinkel Sofa for You. Uw huis, uw ontwerp. Sofa for You. De plek in Bocholt voor meubels die meer zijn dan alleen functioneel. In onze moderne meubelwinkel ontwerpen wij met passie en creativiteit meubels die net zo uniek zijn als u. Sofa4u.de. U vindt ons aan de Kreuzstrasse achter de PNC in het centrum van Bocholt.
2: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
7: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
8: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 nieuws.
10: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Regio 8.
11: De vakbond FNV heeft acties in de detailhandel aangekondigd voor dit weekend. Het winkelpersoneel van slijterijketen Galangal, de drogisterijen Kruidvat en Ethos en gezondheidswinkel Holland & Barrett gaan staken en actie voeren voor een betere cao en tegen het verlagen van de zondagstoeslag. Zondagmiddag gaan ze demonstreren bij het hoofdkantoor van Ahold in Zaandam. In Oudekerk aan de Amstel is vanochtend een 21-jarige vrouw op haar fiets aangereden door een landbouwvoertuig en daarbij overleden. De bestuurder is aangehouden. Het ongeluk gebeurde rond 8:30. Hulpdiensten hebben de vrouw nog gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. De politie onderzoekt het ongeluk en roept getuigen op om camerabeelden te delen. Bij een treinongeluk bij de Duitse stad München is vannacht een persoon om het leven gekomen. De wagons van een goederentrein kwamen bij het rangeren met elkaar in botsing en stortten van een brug omlaag op een weg. De weg is afgesloten. Voor het treinverkeer heeft het ongeval geen grote gevolgen, omdat het spoor alleen door goederentreinen wordt gebruikt. Over de identiteit van de omgekomen persoon is nog niets bekendgemaakt. En de Amerikaanse president Trump heeft op een militair vliegveld in Maryland een aangepaste Boeing 747 voor de presidentiële vloot bekeken. Het toestel is door Qatar geschonken en wordt klaargemaakt als nieuwe Air Force One. Volgens Trump is het een van de meest luxueuze vliegtuigen ter wereld en nodig om mee te kunnen komen met andere landen. Het vliegtuig is inmiddels getest en krijgt een nieuw kleurenschema in rood, wit, blauw en goud. Het weer, het is droog en zonnig en bij een zwakke tot matige westenwind wordt het aan de kust 23 graden. In het binnenland loopt het kwik op tot 32 graden. Ook de komende dagen blijft het zonnig, droog en warm. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
12: Get ready for the OG.
13: All y'all bitches wanna look like me.
14: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
15: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
16: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
17: IJssalon Marcelaio. Al 20 jaar de ijssalon in Serenberg. Die zijn ijs echt zelf maakt. Maar ook voor een kop koffie met een zelfgemaakt gebakje, heerlijke ijskoeps, bonbons. Je vindt IJssalon Marcelaio aan de Molenpoortstraat 27 in Serenberg.
16: Trakteer vader op een autowasbon van autoschadeherstel Leuwentaal Ulft. Wie rijdt er nou niet graag in een schoongewassen auto van autobedrijf schadeherstel Leuwentaal Ulft?
18: Psst, onze asperges zijn boterzacht, van kop tot teen. Kom nu naar Spargel Derksen in Elten. Een echt familiebedrijf met een eigen boerderijwinkel. We zijn makkelijk bereikbaar via de A3 afrit Elten en iedere dag open van 9 tot 7 uur en op zon- en feestdagen. Wij ontvangen u hartelijk aan de Alterbeekerweg 80, net over de grens. Meer info op spargel-derksen.de. Nu ook heerlijke zoete aardbeien voor een betaalbare prijs.
19: Onze asperges zijn nog verkrijgbaar tot 30 juni.
20: Farm and Country Fair Aalten. Het belevenisfestival voor jong en oud. Kijk voor deelnemers en activiteiten op countryfair.nl. Kom ook het vierde weekend van juni met de hele familie naar de Farm and Country Fair.
21: Nou, dit wordt een live uitzending vanuit het zwembad. Ik neem alvast even een aanloop, zo. Ja. Lekker zo frisse duik. We gaan beginnen met de lunch met

Voorlopig geen Cloudbreaker nodig. Basto en Eve V. Opening van de lunch. Het is de 20e van juni. Van harte welkom in het weekend dat de zomer gaat beginnen. En dat wordt een tropisch begin van de zomer. Ja. Zomerweer, daardoor ook drukte bij alle Achterhoekse zwembaden. Want iedereen zoekt natuurlijk wat verkoeling. En dat verkoeling zoeken, dat ging gisteravond een beetje mis. Want de jongen is in Doetinchem tijdens het zwemmen gewond geraakt. Na een sprong van de Europabrug. Op het moment van zijn sprong voeren namelijk een boot onder de brug door. Waardoor hij op het achterste deel belandde. Uiteindelijk wist hij wel op eigen kracht naar de kant te zwemmen. Daar is hij nagekeken door ambulancepersoneel. Ik snap dat je overal natuurlijk een beetje verkoeling zoekt, maar kijk wel uit, hè. Het is de dag van de wedstrijd van Oranje. Vanavond mogen ze weer aantreden tegen Zweden, hè. En dus gaan we voor de lunchplaat. Nou ja, op zoek naar iets wat met Zweden te maken heeft. Vorige week hadden we Japan en deze week landen wij in Zweden. Ja, dan voel je me al een beetje aankomen. Ik kon zelf geen keuze maken, want ik heb de keuze gemaakt om bands uit Zweden te doen. Maar dat is niet te doen. Dus ik hoop dat jij me wel een beetje kan helpen. Een band uit Zweden voor de lunchplaats zometeen. Dat kan dus van alles zijn, hè, want daar komt heel veel vandaan. Roxette, ABBA, wat heb ik nog meer? Avicii, Ace of Base, Europe. Nou, ga maar door. Welke band uit Zweden wil je zo meteen op de radio in het kader van de lunchplaat? Laat het me nu weten. Stuur een berichtje via de app op 06 47 47 0022. Jouw lunchplaats binnen nu en 10 minuutjes.

Twee vrienden, Martin Garrix en Ed Sheeran, zijn weer eens samen de studio ingedoken. Dit is het resultaat daarvan. Repeat It. Ja, doe je nog even niet hoor. Je gaat er wel veel horen, maar om dan meteen nog een keer te draaien. Hey, we gaan namelijk naar de lunchplaats. Die staat helemaal in het teken van WK-voetbal. Ik weet niet of je het een beetje volgt. Zo goed als dat kan, hè, dat die wedstrijden natuurlijk midden in de nacht zijn. Maar misschien die avondwedstrijden wel, of de wedstrijden die dan 's ochtends heel vroeg zijn. Sommige wedstrijden zijn namelijk al om 6:00 's ochtends. Het kan best zijn dat je, nou ja, voordat je naar je werk gaat, toch nog even een stukje meepakt. Vanavond is het weer aan het Nederlands elftal. Om 7:00 dan spelen ze tegen Zweden. En in dat kader, lunchplaats van een band uit Zweden. Het was een vrije keus vandaag. Alles mag, zolang de band maar uit Zweden komt. En ik dacht toch echt dat ABBA zou winnen. Maar niets is minder waar. We gaan naar Ace of Base.

0: lekker zomers. Demi Lovato, Louis Fonsi, et je mee la culpa. Als je met het openbaar vervoer naar je werk gaat, dan moet je dat wel even in de gaten houden. Komende woensdag zijn er namelijk stakingen aangekondigd. Hè? Tussen 4:00 en 8:00 rijden er geen trein. Even in de gaten houden als je met de trein moet. Kan maar gewaarschuwd zijn. Zometeen, felicità. Kom eraan.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Juich mee met Oranje. Scoor je eigen Jumbo-juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen vandaag bij besteding vanaf €35 krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo.
3: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
4: Hola, ¿dónde está mi casa?
3: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
4: Paella, paella.
3: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
4: Buenas noches.
3: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
6: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel scheer- en ontharingsproducten. 1+1 gratis. Dat is dealscoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
0: Regio 8. Ik heb hier even in de bak met WK het zitten struinen. Ja, ik heb er eentje voor je gevonden. Zometeen hoor je hem. Na Felicita. Eerste headlines om 12:30.
12: Dit is Bas de Leeuw met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De vakbond FNV heeft acties in de detailhandel aangekondigd voor dit weekend. Het personeel van slijterijketen Gal & Gal, de drogisterijen Kruidvat en Ethos en gezondheidswinkel Holland & Barrett gaan staken voor een betere cao. In Oudekerk aan de Amstel is vanochtend een 21-jarige vrouw op haar fiets aangereden door een landbouwvoertuig en daarbij overleden. Bij een treinongeluk bij de Duitse stad München is vannacht een persoon om het leven gekomen. En de Amerikaanse president Trump heeft op een militair vliegveld in Maryland een aangepaste Boeing 747 voor de presidentiële vloot bekeken. Het toestel is door Qatar geschonken en wordt klaargemaakt als nieuwe Air Force One. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

Ja, er is er maar eentje die zo hoog kan. Dat kan alleen maar Gerard Joling zijn. Die pikt ook even een gaatje mee met het WK. Hè? Rood, wit, blauw heet zijn single. Vanavond tegen Zweden. Wat denk je dat het wordt? Ja? Maken we een beetje kans of niet? Geef maar even door. Wat denk jij? Voorspelletjes zijn welkom via de app. Van de week ging het er weer over, hè? De flexflitser in Gaanderen. Nou, hij is inmiddels verplaatst. Een stukje verderop staat hij nu. Maar heb je een bon gekregen?

Superfly, Fishbowl, let's get down. Het is warm, het is warm. Och, och, wat is het heet. Als je toevallig gepland hebt om nou bijvoorbeeld naar een evenement ergens te gaan, controleer even van tevoren of dat evenement dan wel doorgaat. Want er zijn evenementen die afgelast zijn. Vanwege de warmte bijvoorbeeld. De mini-triathlon in Rekken gaat daarom niet door. En misschien heb je het al gehoord in het nieuws. Er is een festival, dat is wel een end hier vandaan. Juliana Pop is afgelast. Vanwege de stormschade daar. Dus als je nog ergens van plan bent om ergens een evenement te bezoeken, controleer even of het doorgaat. Het zou zonde zijn als je daar helemaal voor niks heen rijdt. Hè? Weekend Regio 8. Ga er gewoon lekker je hoofd koel houden met de lekkerste muziek. Lady Gaga, nieuwe single heet Shape of a Woman.

The President. Dit gaat vast over dat vliegtuig, hè? You're gonna like it. Nieuwe Air Force One. Geschonken door Qatar is nu officieel in gebruik genomen. $400 miljoen kostte de lieve ding. En daarna moest er nog van alles aan gebeuren. Dus ze schatten de werkelijke kosten rond de 1 miljard. Ja, ja. Kan allemaal. Regio 8 Weekend en Captain Hollywood Project.

0: maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Woensdag 24 juni staat Wehl weer op zijn kop. De 42e Wehleriade. De grootste braderie van de Achterhoek. Het centrum van Wehl, vol gezelligheid en vertier voor jong en oud. Te omschrijven als een mix van braderie, kermis en stratenfestival. Meer dan 150 kramen met een breed scala aan producten en niet te missen de verschillende attracties. 'S Avonds gaan we gewoon door met onder andere live muziek. De Wehleriade, woensdag 24 juni. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door Ten Brundel, veelzijdig in wonen. Bezoek geheel vrijblijvend onze vernieuwde showroom met diverse braderieaanbiedingen. Ten Brundel, inrichten is onze passie. Laat nu uw huis compleet isoleren door Isolcom, gewoon uit de regio. Maak gebruik van de beschikbare subsidie. Makkelijker dan u denkt. Van alleen glas tot het isoleren van de gehele woning. Meer info op www.isolcom.nl.
3: Bij Hema houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1+1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op hema.nl.
4: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Ook het personeel van Holland & Barrett staakt morgen mee voor een betere cao. Eerder werd al bekend dat medewerkers van Gal & Gal, Kruidvat en Ethos het werk neerleggen. Volgens vakbond FNV zijn de lonen te laag en moet het plan om de zondagstoeslag te halveren van tafel. De vakbond verwijt de betrokken winkelconcerns dat ze wel de top belonen, terwijl medewerkers achterblijven. Werknemers van Gal & Gal, Ethos en Kruidvat voeren morgenmiddag actie bij het hoofdkantoor van Ahold in Zaandam. VN-mensenrechtenchef Turk is bezorgd over de strengere Europese regels voor afgewezen asielzoekers. Volgens hem moeten de EU en de lidstaten zich blijven houden aan internationale afspraken over mensenrechten en vluchtelingen. De nieuwe regels maken het mogelijk om terugkeercentra buiten de EU te openen. Daar kunnen afgewezen asielzoekers dan wachten op terugkeer naar hun land van herkomst. Volgens Turk kan dat leiden tot mensenrechten schendingen, vooral bij kwetsbare groepen zoals kinderen. Oekraïne deelt voortaan technische informatie over buitgemaakte Russische wapens met bondgenoten. In de nieuwe database Trophy Lab staan gegevens over onder meer raketten, drones en militaire voertuigen. Alle geallieerde landen en defensiebedrijven krijgen toegang tot analyses en kwetsbaarheden van de systemen. Volgens de Oekraïnse regering helpt dat bij het sneller ontwikkelen van tegenmaatregelen. Defensieminister Fedorov noemt de buitgemaakte wapens een bron van kennis voor de vrije wereld. En een 21-jarige Nederlander heeft in Duitsland een boete gekregen omdat hij met zelfgemaakte zwaailichten over de snelweg scheurde. De man werd gisteravond bij Bad Camberg, ten noordwesten van Frankfurt, door de politie aan de kant gezet. Andere weggebruikers hadden gemeld dat zijn Volvo met blauwe knipperlichten rondreed als een politieauto. De Nederlander was samen met een vriend op de terugweg van een wedstrijd voor extreem omgebouwde auto's in Albanië. Ze eindigde daar als derde. Het weer droog en zonnig en bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Juich mee met Oranje. Score je eigen Jumbo juichjack en personaliseren met unieke juichjack-emblemen. Alleen vandaag bij besteding vanaf 35 euro krijg je één gratis pakje emblemen extra. Samen juichen voor Oranje. Dat is de ja van Jumbo. Het modernste buitenbad net over de grens. Met onder andere een golfglijbaan voor jong en oud. En zelfs 3 springtorens. Kom naar Vrijbad Reden en geniet. Voor meer informatie ga naar www.hallenoendvrijbad-reden.de.
3: Deze zomer beleef je cultuur in de natuur. Kom naar een prachtige voorstelling in het Openluchttheater Engbergen. En geniet van theater, muziek en gezelligheid onder de open hemel. Kijk voor het gehele aanbod op openluchttheater-engbergen.nl.
4: Zondag 21 juni de Achterhoek Volkmiddag. Met Ierse tradities en Keltische invloeden in het theater.
3: Samen uit, samen genieten in het Openluchttheater Engbergen.
5: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
6: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
7: Wat hebben we toch een leuke dag gehad, hè? In het dierenpark.
8: Ja, ik heb dassen, otters, linksen, Eduard en zijn wolf gezien.
7: Een avontuurlijk dagje uit. Kom naar Dierenpark Arnold Terschwijs. Net over de grens bij Gendringen. En wat is het fijn om de dag af te sluiten in ons restaurant. Kijk voor alle info op arnold-schweiz.de.
9: Meubeloutlet Campers, met een grote keuze in bedden, banken, voor thuis, eethoeken en nog veel meer. En dat met de kwaliteit van Campers, maar met heel veel voordeel. Kom kijken en laat u verrassen bij Meubeloutlet Campers aan de Hogeweg in Ulft.
10: Tennissen, Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
11: Nou, het is tijd voor ronde nummer 2. Ah, lekker. En even een waarschuwing voor een nu wel heel sensueel liedje. Sexual Healing, is Marvin Gaye.

Dat is de muziek van nu. Van deze man van 84, Paul McCartney's nieuwe single heet Come Inside. En Marvin Gaye daarvoor, Sexual Healing. Het snik heet Weekend van de regio 8. Fijn dat je erbij bent. Je moet nog even geduld hebben. 4 weekjes nog, dan is het festival in Lichtenvoorde de Zwarte Krans. Maar deze week zijn ze begonnen. De eerste paaltjes staan in de grond. De bouw kan daar zo langzamerhand beginnen. En iets verder na achter aan het einde van het jaar, namelijk zaterdag 14 november... dan is de 13e editie van de Dag van de Achterhoekse Popmuziek. En vanaf deze week kan je je weer aanmelden als muzikant en locatie. Lijkt je dat al wat? Wil je daar aan meedoen? De site van het evenement, de Dag van de Achterhoekse Popmuziek, die gebruik je dan om je aan te melden. En dan ben je wellicht ergens in de regio te horen tijdens die dag, 14 november dus, op zaterdag. Ongetwijfeld dat we er op de radio ook weer wat aandacht aan gaan besteden. Of niet dan? Ik word een goed idee. I was made for loving you. Hier is Kiss voor je.

Lennon had het origineel bij deze versie. Mag er wat mij betreft ook al zijn, hoor. Zeker met dat blazerssectie hier erin. De Course, live versie Old Town. Ja, er staat een rode cirkel om 21 juni. Dat is morgen. En dat is niet alleen maar Vaderdag. Nee. Dat is ook het begin van de zomer, hè? Officieel dan. Of ze hebben de temperatuur al een beetje aangepast. Lekker toch?

0: Niet, hè? Stock, Aitken en Waterman die zitten natuurlijk achter dit succes. Van Donna Summer, This Time I Know It's For Real. En dat was niet alleen bij Donna Summer het geval. Nee, bij een aantal anderen ook. Bijvoorbeeld het begin van de carrière van Kylie Minogue. En ik heb het al eerder geroepen, maar als je de gelegenheid hebt... Ja, je moet even wachten, want het is nu echt veel te warm voor. Tenzij je op de bank moet liggen vanwege herstel, ik noem maar iets... De serie van Kylie op Netflix gaat onder andere over die periode. Bij Stock, Aitken & Waterman. En dit was Donna. Regio 8 weekend zometeen. Hey, Brian Adams is hier. Natuurlijk. Summer of 69 hoor je zometeen helemaal.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste... En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Nu met de Gamma Voordeelpas, Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99. Dat zeg ik.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor €1,49. Lidl, je verdient het.
3: Eén man. 30 boeken. 1 kast. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Jan in met zijn boekenstalletje waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
4: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
5: Goedemorgen!
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
7: De Burger King Cheeseburger. Met heerlijke flame-grilled beef en smeuïge gesmolten cheddar. Nu als Eurovlammer. Voor maar €1,50 bij Burger King.
8: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
9: Regio 8, headlines. Regio 8.
0: Ja, dat was de bedoeling. Zometeen een nieuwe aflevering van De Man en de Weerhut. Het weer met Gerrit. Eerst krijg je de headlines om 1:30.
10: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Ook het personeel van Holland & Barrett staakt morgen mee voor een betere cao. Eerder werd al bekend dat medewerkers van Gal en Gal, Kruidvat en Ethos het werk neerleggen. VN-mensenrechtenchef Turk is bezorgd over de strengere Europese regels voor afgewezen asielzoekers. De nieuwe regels maken het mogelijk om terugkeercentra buiten de EU te openen. Oekraïne deelt voortaan technische informatie over buitgemaakte Russische wapens met bondgenoten. In de nieuwe database Trophy Lab staan gegevens over onder meer raketten, drones en militaire voertuigen. En een 21-jarige Nederlander heeft in Duitsland een boete gekregen... omdat hij met zelfgemaakte zwaailichten over de snelweg scheurde. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
9: Ho, daar heen hem. De weerboer van het oosten. Gerrit Vossers.
11: Vanmiddag is het tropisch warm aan het worden. Temperaturen lopen op naar 33 graden bij een zwakke tot matige westelijke wind. En verder is de luchtvochtigheid behoorlijk hoog. Het zal ook wat drukkend, benauwd, warm aanvoelen. Vanavond dan neemt de kans op een regen- of onweersbui vanuit het zuiden toe. Later op de avond kunnen er een paar pittige buien vallen... met ook nog wel kans op wat hagel erbij of zelfs ook nog wat windstoten. Komende nacht wordt het allemaal wat droger. Uiteindelijk koelt het af naar een graad of 20. Het wordt dus ook een zwoele nacht. In het weekend hebben we ook nog tropische temperaturen. Wel iets lager dan vandaag met 30 tot 31 graden. De zon is er veelvuldig bij. En verder lijkt het ook droog te blijven. Maar ook na het weekend blijft het gewoon doorzomeren. En blijft het ook over het algemeen droog.

Nou, als je een beetje WK voetbal kijkt, dan hoor je dit iedere dag. Het is namelijk de tune die gedraaid wordt zo vlak voor de aftrap. Hè? Andrea Bocelli, David Guetta en nog een aantal andere artiesten. DNA, More Than A Game. Zojuist. Vanavond hoor je hem dus weer als je gaat kijken naar het Nederlands elftal. 7 uur hè, is de aftrap van die wedstrijd tegen Zweden. We gaan even terug naar 1997. Augustus 1997, want toen was dit namelijk een hit. Perry Brooks, ken je vast nog wel. Bitch was de single die bijna tot de top 10 reikte in Nederland. Ja, die zomer is die veel gedraaid op de Nederlandse radio. En nu is daar een nieuwe versie van gemaakt door Lizzo.

Mooi voorbeeld dat het leven niet altijd heel ingewikkeld hoeft te zijn. Just me and my guitar, Jack Jones. En daarvoor Lizzo. Bitch. Regio 8 weekend. Fijn dat je erbij bent. Man for Man.

Dermot Kennedy. Ja, Turnstile. Zo, even relaxen weer, hè. Het is vandaag zo'n dag. Voetjes in het water. Of vooral binnen blijven bij de airco, als je die hebt. Dan heb je toch geluk, hè. Tot zover deze lunch. Het weekend van Regio Hart gaat verder. Straks hebben wij om 4 uur Jos met losgaan. En zometeen na 2 uur al is er Koen op 8. Die gaat beginnen. Het is echt waar, iemand moet het doen. Met het stofzuigen van de studio. Maar dan niet echt natuurlijk, hè, de vorm van muziek. Zometeen bij Koen, veel plezier, fijn weekend.

0: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Woensdag 24 juni staat Wehl weer op zijn kop. De 42e Wehleriade. De grootste braderie van de Achterhoek. Het centrum van Wehl, vol gezelligheid en vertier voor jong en oud. Te omschrijven als een mix van braderie, kermis en stratenfestival. Meer dan 150 kramen met een breed scala aan producten en niet te missen de verschillende attracties. 'S Avonds gaan we gewoon door met onder andere live muziek. De Wehleriade, woensdag 24 juni. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door Gerritsenvastgoed.nl. Voor bouwkavels, bedrijfsruimtes, woonhuizen, appartementen en recreatiewoningen in binnen- en buitenland. Optiekjuwelier Volman. Volop stuntaanbiedingen tijdens de braderie.
2: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd, nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Zie je nou wel, ze ruikt me.
4: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Deoleen Antitranspirant 1+1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.

0: gewoon de prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 2 uur. Regio 8 nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Een 21-jarige fietser uit Amsterdam is vanochtend overleden na een botsing met een landbouwvoertuig bij Ouderkerk aan de Amstel. Het ongeluk gebeurde op de Ronde Hoep West, een populaire fietsroute ten zuiden van Amsterdam. Hulpverleners proberen de vrouw nog te reanimeren, maar ze overleed ter plaatse. De bestuurder van het landbouwvoertuig is een 28-jarige man uit Waverveen. Hij is aangehouden. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. In Limburg is vandaag de tweede regionale hittegolf van dit jaar een feit. In El steeg de temperatuur naar 30,1 graden en dat is goed voor de derde tropische dag op rij. Volgens meteorologen is het uniek dat er al op 20 juni sprake is van een tweede hittegolf. Voor een regionale hittegolf zijn 5 warme dagen op rij nodig, waarvan minstens 3 boven de 30 graden. Van een officiële landelijke hittegolf is nog geen sprake, maar die kan volgende week mogelijk volgen als de temperatuur in de Bilt nog oploopt. Bij een treinongeluk in het Duitse München is afgelopen nacht 1 persoon om het leven gekomen. Een goederentrein ontspoorde op een brug, waarna 2 wagons ongeveer 5 meter naar beneden vielen. De wagons kwamen op een weg terecht onder het spoorviaduct. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Volgens de politie vervoerde de trein geen gevaarlijke stoffen en is er geen gevaar voor de omgeving. De treinverkeer voor reizigers ondervindt geen hinder van het ongeval. En de medeoprichter en oud-partijvoorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. Van Hooft stond 15 jaar aan het hoofd van de partij en speelde een belangrijke rol in de opbouw van de SP. Hoewel hij er zelf niet in slaagde om een kamerzetel te veroveren, legde hij volgens de partij wel de basis voor latere successen. Na jarenlang raadslid te zijn geweest in Nijmegen werd hij daar de eerste SP-wethouder. De partij prijst de betrokkenheid van Hans van Hooft als politicus die woorden wist om te zetten in daden. Het weer, het is droog en zonnig. Bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel-Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heer. Heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
10: Nog geen Vaderdag cadeau? Ga voor smaak. Bij Wijnhandel Schoenmaker in Ulft vind je de mooiste whiskies en wijnen voor vaders die weten wat lekker is. Wijnhandel Schoenmaker Ulft. Altijd een goed idee.
9: Bestel op tijd uw barbecue bij pannenklaar.nl in Ulft. Voor slechts €19,50 per persoon voor een gezellige vaderdag. Bekijk alle mogelijkheden op onze website www.pannenklaar.nl.
11: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sta in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
13: De beste plek voor jou, NVM.
14: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
15: Zeker! Net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar met kennis die staat als een huis.
16: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
7: De laatste dag van de lente. De zon draait alvast warm voor de zomer. We gaan zo stofzuigen. Met Queen en I Want to

0: Uit 1984, I Want to Break Free van Queen. Een nummer werd extra beroemd door de opvallende videoclip, waarin de bandleden verkleed zijn als huisvrouwen in parodie op een Britse soapserie. Goedemiddag, zaterdag 20 juni 2026. 8 minuten na 2 uur, dit is Koen op 8. In de regio Achterhoek en Liemers was het de afgelopen week gezellig druk door allerlei activiteiten. Er waren meerdere incidenten verspreid over de regio. Zo werd er onder andere uitgerukt voor verkeersongevallen in de plaatsen als Doetinchem en Winterswijk. Gisteravond is een jonge man gewond geraakt nadat hij van de Europabrug in Doetinchem in de Oude IJssel sprong. Volgens omstanders was de jonge man samen met vrienden rond 7:30 aan het zwemmen en beloofde hij vanaf de brug het water in te springen. Op datzelfde moment voer echter een boot onder de brug door. De jonge man kwam daardoor niet in het water terecht, maar belandde op het achterste deel van de boot. Ai! Ook botste er in Doetinchem een brommer achter op een auto. Dat zorgde voor schade en pijnlijk letsel. En tot slot, in die dam was er aandacht voor een demonstratie waarbij de politie hier zichtbaar aanwezig was. De demonstratie is goed en rustig verlopen. Wel 5 aanhoudingen vanwege het afsteken van vuurwerk. We gaan afrekenen met de tweede in Koen op 8 met mensen die denken om overal een antwoord op te hebben.
1: Koen op 8. Regio 8.

Terug naar 1990 met Hearts en Under the Sky. En van Under the Sky gaan we naar pure Nederlandse truckersmuziek van Henk Wijngaard en De Bakroest op 18 wielen. En die Bakroest is inmiddels volledig verleden tijd. Mooi nieuws voor de fans van Henk Wijngaard. De legendarische gele Scania 81 van de zanger is wel helemaal in oude glorie hersteld door een

en zorgvuldige restauratie weer in originele straat teruggebracht. En volgens betrokkenen is het een bijzonder en emotioneel project. Omdat de truck niet alleen technisch is opgeknapt, maar ook een belangrijk stuk Nederlandse muziek en transportgeschiedenis vertegenwoordigt. De restauratie werd uitgevoerd met veel aandacht voor detail, zodat de Scania weer precies lijkt op hoe je vroeger door het land reed, met optredens van Henk. En de truck wordt gezien als een eerbetoon aan Henk Wijngaard in zijn carrière. En werd bij de presentatie met veel liefde ontvangen door de fans.

bijna zomerse Regio 8 weekend. Ik heb even gekeken, de Scania 81 heeft geen airco. We stapten van de bestuurdersstoel van de Scania naar de passagiersstoel. Met Alex Warren en Passengers. En zometeen neemt Henk na duizenden kilometers eindelijk de afslag naar huis. Belt Phil Collins. En Take Me Home.

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
2: Woensdag 24 juni staat Wiel weer op zijn kop. De 42e Wieleriade. De grootste braderie van de Achterhoek. Het centrum van Wiel, vol gezelligheid en vertier voor jong en oud. Te omschrijven als een mix van braderie, kermis en stratenfestival. Meer dan 150 kramen met een breed scala aan producten en niet te missen de verschillende attracties. 'S Avonds gaan we gewoon door met onder andere live muziek. De Wieleriade, woensdag 24 juni. Deze commercial wordt mede mogelijk gemaakt door Nierkes Hovenier. Uw specialist in tuinontwerp en aanleg. Kijk op www.nierkeshovenier.nl. Café Van Uhm, Hollandse dag met Robert Pauwels. Donderdag warming up. Nederland tegen Tunesië vanaf 7 uur met Robert Pauwels. Vrijdag Van Uhm Band Events. Met 4 live bands vanaf 7 uur. Café Van Uhm. Ouderwets gezellig met ouderwetse prijzen.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
5: Regio 8, headlines.
6: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Een 21-jarige fietser uit Amsterdam is vanochtend overleden na een botsing met een landbouwvoertuig bij Ouderkerk aan de Amstel. In Limburg is vandaag de tweede regionale hittegolf van dit jaar een feit. In El steeg de temperatuur naar 30,1 graden en dat is goed voor de derde tropische dag op rij. Bij een treinongeluk in het Duitse München is afgelopen nacht 1 persoon om het leven gekomen. Een goederentrein ontspoorde op een brug waarna 2 wagons ongeveer 5 meter naar beneden vielen. En de medeoprichter en oud-partijvoorzitter van de SP, Hans van Hooft, is overleden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
7: Er zijn geen vertragingen in de regio. Goeie reis en een good feeling.

Ja, een wereldhit uit 2011. Die leunt op een sample van een Etta James klassieker, Something Got a Hold on Me. In het kader van dat je het weet, de Rijnbrug bij Emmerik zit niet dit weekend dicht, wel volgende week. De brug is van vrijdag 26 juni 8 uur 's avonds tot maandag 29 juni 5 uur in de ochtend volledig afgesloten voor verkeer. En dat bericht Straassen NRW. Meer te lezen op de Regio 8 website of in onze app. Van het goede gevoel naar een wat dromerig geluid met Silent Running.

Caroline King en de Hard Rock Café. Want als je het over het Hard Rock Café hebt, heb je het niet alleen over een plek, maar over een wereldwijde icoon. Londen, Tokio, New York, Buenos Aires. En natuurlijk dichter bij huis, het Hard Rock Café in Amsterdam. Midden aan het bruisende Leidseplein. Daar kun je nog de muziek proeven en de muziek voelen. We gaan het café verlaten en zoeken de rust van de nacht op. We gaan naar een nummer met dat hele mooie intro. En je denkt dat het 90's is, maar dat is het niet, want het komt uit 2001. Waar heb ik het dan over? Maruja en Talking to the Moon.

Is altijd lekker met deze temperaturen. Je hoorde de Boswachters en Wind in mijn haren. De Boswachters, een band uit Kampen die eind jaren 90 uitgroeide tot een bekende naam in het feestcircuit. Ze stonden in talloze discotheken, uiteraard ook hier in de Achterhoek. Feesttenten en zalen door het hele land. En werden natuurlijk bekend met het Bananenlied. Later volgde in deze uit 2003, Wind in mijn haren. Het nummer werd geschreven als titelsong voor de Nederlandse familiefilm De Schippers van de Kameleon. Hielken ziet ze in een klein groen bootje met een mot erin van de... Nou, was het de huisarts of de dokter of iets dergelijks? Zelf kwam ik regelmatig in een discotheek in Groesbeek. En ik zie ze nog steeds zo voor me staan. Altijd sfeer, altijd feest en een volle dansvloer. De Boswachters. We houden het bij die frisse bries nog even vast. En we gaan door naar een dance track uit 25. Jonas Blue.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
1: ANWB en gaan.
2: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies een mix, 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
0: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo!
4: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
5: Pas je eindelijk

0: tikkie anders doe.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 3 uur. Regio 8 nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Het KNMI meldt dat er gisteravond uitzonderlijk veel energie in de atmosfeer zat tijdens het noodweer. Er werden ruim 188.000 bliksemontladingen gemeten, wat zeer zeldzaam is voor Nederland. Zware buien zorgden voor schade, waaronder omgewaaide bomen, een brand en een dode door een omvallende boom. Volgens het KNMI passen dit soort extreme buien bij warme en vochtige lucht met name in de zomer. Het Weerinstituut verwacht zulke zware buien vaker door de klimaatverandering. In Parijs heeft de politie zo'n 20 mensen gearresteerd tijdens een verboden protest tegen de Iraanse regering. Honderden demonstranten verzamelden zich toch op een plein in het centrum van de stad. De politie sommeerde de menigte om te vertrekken en greep in bij de betoging. Volgens de organisatoren was er geen sprake van geweld van hun kant en werden demonstranten met pepperspray uit elkaar gedreven. Het protest was gericht tegen de repressie en de vele executies in Iran. Een 21-jarige fietser uit Amsterdam is vanochtend overleden na een botsing met een landbouwvoertuig bij Ouderkerk aan de Amstel. Het ongeluk gebeurde op de Rondehoek West, een populaire fietsroute ten zuiden van Amsterdam. Hulpverleners probeerden de vrouw nog te reanimeren, maar ze overleed ter plaatse. De bestuurder van het landbouwvoertuig is een 28-jarige man uit Waverveen. Hij is aangehouden. De politie onderzoekt de toedracht van het ongeval. En sportwagenfabrikant Porsche wil verder gaan bezuinigen en minder auto's gaan bouwen vanwege de tegenvallende resultaten. Voor de zomer moet er een akkoord liggen met werknemers over nieuwe kostenbesparingen. Porsche kampt onder meer met importheffingen in de VS, een zwakke vraag in China en meer concurrentie in Europa. De nieuwe maatregelen komen bovenop eerdere plannen om duizenden banen te schrappen. Porsche verkocht vorig jaar minder auto's en wil ook in de toekomst winstgevend blijven. Het weer, het is droog en zonnig. Bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
6: Verwend je vader met een reis om de wereld in één dag. Geef een sauna-entree, een lekkere massage of schoonheidsbehandeling cadeau. Het wereldse genieten kan beginnen. Meer informatie op www.palestra.nl.
5: Voor de vader die altijd alles tip-top heeft. Laat zijn auto net zo stralen als hij. Verras hem deze Vaderdag met een glanzende autowasbeurt bij Tip Top Car Wash in Doetinchem, Groenlo, Winterswijk of Varsseveld.
7: Farm & Country Fair Aalten. Het belevenisfestival voor jong en oud. Kijk voor deelnemers en activiteiten op countryfair.nl. Kom ook het vierde weekend van juni met de hele familie naar de Farm & Country Fair.
8: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
9: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
8: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
9: Wat doe ik aan?
8: Shop nu bij Zalando.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
11: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
12: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
13: Lekker lezen op vakantie, Cassie! Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
14: Wist je dat je op de 1 na langste dag van het jaar
0: lang kunt genieten van je zonnebril. We gaan naar het café.

0: naar 2024 in het zonnige Regio 8 weekend. Een nummer die je zo het chauffeurscafé van Regio 8 intrekt. En waar de muziek blijft klinken. We laten de bar achter ons en gaan naar een flinke dosis Duitse feestenergie. We lezen de Gelderlander van 10 februari 1992. Gelderlanders scoren hit in Duitsland met carnavalskraker. Het was maar een grapje. Zoals met alles neemt Nederland een afwachtende houding in. Maar de Duitsers daarentegen draaiden de carnavalskraker Elfie van Hollandse Makelaardij compleet grijs. Het frivole verhaal over een heerschap in lederhozen op vrije voeten vinden onze oosterburen te mooi voor woorden. Het droommeisje Elfie, dat de man uiteindelijk weet te versieren, blijkt na enkele coupletten en een pakkend refrein een jongen te zijn. Lachen Elfie gaat in Duitsland dan ook in grote getalen de toonbank over. Al dus de Gelderlander in 1992. Tijd voor de Fünfknaller en Elfie.
1: Koen op 8. Regio 8.
2: Jetzt geht's los.

Moderne pop van Teeth McRae. En You Broke Me First. En we gaan over naar een echte rockklassieker. Boston en More Than A Feeling. Over Boston gesproken, tip. De miniserie I Will Find You. Op een van de grootste streamingplatforms.

of in een mooie cabrio. Of zoals morgen, wellicht in mooie oldtimers, in de Liemers Tour Rally die morgen start. 21 juni vanaf Vethuizen. En we gaan verder met de nieuwe single van Mooi Wark. Niks niet remmen, gas erop. Een ouderwets nummer vol met herrie, hard, gemaakt om mee te brullen. Het nummer werd geschreven voor het 40-jarig jubileum van de motorbeurs en draait om dat ene gevoel dat iedere motorrijder kent. Gas erop! En laat dat deze zomer nou perfect zijn met onder meer de Titi Assen, Zwarte Cross, Boerenrok. Heeft Mooi Wark een perfect decor voor deze nieuwe knaller. Zwarte Cross gesproken, natuurlijk zijn wij daarbij. Modder, motoren, stof, bier. En duizenden kelen die zingen. Niks niet remmen, gas erop!

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
2: De beste plek voor jou, NVM.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, kampioentjes per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.

0: vind je bij Bol.
1: Wilt u deze week nog fietsen? Kom dan naar Makers in Gendringen voor de fietsopstapdagen. Wij leveren e-bikes, hybride fietsen, stads- en kinderfietsen, bakfietsen en omafietsen direct uit voorraad. Zie makersfietsen.nl. Ook dit weekend geopend.
2: Regio 8 Headlines.
3: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Het KNMI meldt dat er gisteravond uitzonderlijk veel energie in de atmosfeer zat tijdens het noodweer. Er werden ruim 188.000 bliksemontladingen gemeten, wat zeer zeldzaam is voor Nederland. In Parijs heeft de politie zo'n 20 mensen gearresteerd tijdens een verboden protest tegen de Iraanse regering. Een 21-jarige fietser uit Amsterdam is vanochtend overleden na een botsing met een landbouwvoertuig bij Ouderkerk aan de Amstel. En sportwagenfabrikant Porsche wil verder gaan bezuinigen en minder auto's gaan bouwen vanwege de tegenvallende resultaten. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

vanavond toch maar even een Porsche uitzoeken. Je hoort het in de headlines met Ewald. En daarvoor hoorden we Mooi Werk en Gas Erop. Daarna hoor je de Cabin Crew en Waiting for a Star to Fall. Een remix op de ethisch klassieker van Boy Meets Girl uit 1988. En als je deze titel een beetje vrij vertaalt, dan past die mooi bij iets wat ze in België op de radio vaak zeggen flitspalen. Die worden daar vallende sterren genoemd. En voor het verhaal rondom de beruchte Flexflitser in Gaanderen, waar zelfs kermisgangers op zoek gaan naar de hoogste score, daarvoor kijk je op de Regio 8 website of de app. En zo straks reken in de zevende versnelling. Ik had het over Boston. En daar ging ik eigenlijk wel heel hard. Er is nu een miniserie op een van de grootste bekende streamingplatforms. En het is... Gisteravond ben ik eraan begonnen. Het is echt wel verslavend. Wellicht een tip. Het heet I Will Find You. En nu gaan we naar Jesus.

0: Ik heb geen idee hoe laat het wordt en waar de tijd is gebleven. Maar ik gok zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat

0: Helemaal passend bij vandaag. Mark Floren Snelle. Parkje, biertje en vrienden. Het is 4:10. Het is tijd voor Platgedraaid. Morgen begint de astronomische zomer en beleven we ook de langste dag van het jaar. Perfect moment om de zomer te vieren vanmiddag. En daar past natuurlijk een single bij uit de platenkelder van Regio 8. Daar zijn we even geweest. We gaan terug naar 1987. Dan komen we bij een echte Eurovisie-klassieker. De plaat Lass die Sonne in dein Herz werd gezongen door de Duitse band Wind. De groep deed mee met dit nummer aan het Eurovisie Songfestival van 1987 in Brussel, waar ze uiteindelijk een tweede plaats behaalden. De single werd daarna een echte slagerhit in heel Europa en stond wekenlang in de hitlijsten, onder andere Duitsland, Nederland en België. Draai die zon maar open in je hart, hier is Wind. En las die zonne in dein hert.
1: Plat gedraaid.
2: Zo, nou, dan staat de piek fijn bij. Mooi nieuw pick-upje. Zo, open, plaatje erop, alles klaarzetten. Dit knopje moet ik hebben.

Fifth Harmony en Work From Home uit 2016. Thuiswerken bestond toen wel, maar was nog lang niet zo ingeburgerd zoals dat op dit moment is. Thuiswerken, de ideale combinatie op deze warme dagen. Van productief zijn tot af en toe in de koelte even bijkomen. Door naar een echte power ballad uit 1980. Air Supply en All

Op 5 juni kwam die uit, de nieuwe van Lost Frequency en Live It All. En zelf zeiden ze een handen in de lucht nummer voor festivalmeezingers en de dansvloer bij zonsondergang. Dit was Koen op 8 voor deze week. Veel plezier met voetbal kijken vanavond. Geniet morgen van de laatste dag, de start van de zomer. Tot volgende week. De laatste. Nova Star. En het prachtige Wrong. Tot volgende week. Hoi.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals Plus rundvleesbitterballen. Een doos van 30 stuks, 50% korting. Nederland, oh Nederland. We doen met je mee. Plus.
4: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
5: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je de Samsung Galaxy A57 nu extra scherp geprijsd met Hollands nieuwe. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Ook bij Plus, Magnemijs. 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
6: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
7: Hola, ¿dónde está mi casa?
6: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
7: Paella, paella.
6: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
7: Buenas noches.
6: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
8: Bij HEMA houden we echt van oranje. Daarom deze week alle oranje tompoezen 1 plus 1 gratis. Ga direct naar de winkel of bestel op HEMA.nl.
9: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
10: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietjes stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
9: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle VSM, 15% korting. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Met uitzondering van geneesmiddelen. Zie verpakking.
12: Mooi van Ethos.
13: Hey, ben je er weer?
14: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
13: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
14: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
13: Ja, lekker.
15: Een klein gebaar.

0: uur. Regio 8 nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, heeft in haar eerste partijspeech stevige kritiek geuit op het kabinet. Ze zei dat klimaat, dieren en de natuur voorop moeten staan en wil strengere maatregelen tegen vervuilers en de bio-industrie. Volgens Teunissen doet het kabinet te weinig tegen klimaatverandering en helpt het grote vervuilende bedrijven juist. Ook sprak ze over bredere thema's, zoals vluchtelingen en internationale conflicten, en waarschuwde ze voor extreem rechtsbeleid. Het KNMI meldt dat er gisteravond uitzonderlijk veel energie in de atmosfeer zat tijdens het noodweer. Er werden ruim 188.000 bliksemontladingen gemeten, wat zeer zeldzaam is voor Nederland. Zware buien zorgden voor schade, waaronder omgewaaide bomen, een brand en een dode door een omvallende boom. Volgens het KNMI passen dit soort extreme buien bij warme en vochtige lucht, met name in de zomer. Het Weerinstituut verwacht zulke zware buien vaker door de klimaatverandering. In Parijs heeft de politie zo'n 20 mensen gearresteerd tijdens een verboden protest tegen de Iraanse regering. Honderden demonstranten verzamelden zich toch op een plein in het centrum van de stad. De politie sommeerde de menigte om te vertrekken en greep in bij de betoging. Volgens de organisatoren was er geen sprake van geweld van hun kant en werden demonstranten met pepperspray uit elkaar gedreven. Het protest was gericht tegen de repressie en de vele executies in Iran. En Noorwegen verbiedt het gebruik van AI op basisscholen om zo de dalende schoolresultaten tegen te gaan. Leerlingen krijgen pas in het secundair onderwijs toegang tot AI-tools en alleen na een basisopleiding. Volgens de regering moeten kinderen eerst goed leren lezen, schrijven en rekenen voordat ze AI gebruiken. De Noorse overheid vindt ook dat jonge leerlingen nog te weinig kritisch denkvermogen hebben om AI goed in te zetten. Noorwegen is een van de eerste landen met AI-regels in het onderwijs. Het weer, het is droog en zonnig. Bij een zwakke tot matige westenwind is het vlak aan zee 23 graden en in het zuidoosten tot 32. Ook de komende dagen blijft het warm, zonnig en overwegend droog. Tot zover het radionieuws op Regio 8.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
3: Oranje. Het modernste buitenbad net over de grens. Met onder andere een golfglijbaan voor jong en oud. En zelfs 3 springtorens. Kom naar Vrijbad Reden en geniet. Voor meer informatie ga naar www.hallenoemvrijbad-reden.de.
4: Goedemorgen allemaal.
5: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.
6: Zondag 21 juni is het Vaderdag. Hier volgen een aantal leuke tips voor cadeautjes om er voor vader een onvergetelijke dag van te maken. En waarmee u de lokale ondernemers kunt steunen.
7: IJssalon Masalayo. Al 20 jaar de ijssalon in Serenberg. Die zijn ijs echt zelf maakt. Maar ook voor een kop koffie met een zelfgemaakt gebakje, heerlijke ijskoeps, bonbons. Je vindt IJssalon Masalayo aan de Molenpoortstraat 27 in Serenberg.
6: Trakteer vader op een autowasbon van autoschadeherstel Leuwenthal Ulft. Wie rijdt er nou niet graag in een schoongewassen auto van autobedrijf Schadeherstel Leuwenthal Ulft?
8: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
9: Wacht, wat? 75 euro? Ik loop het.
10: Ja, dat krijg je als je Rabo Free opent. De gratis betaalrekening voor 18 tot 28 jaar. Jouw geld, jouw keuze.
9: Wow, dit is echt nice.
10: Open nu Rabo Free en krijg 75 euro. Check de actie op rabobank.nl/rabofree. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
11: Jos van Elst.
12: Ja, en Jos van Elst zegt dat het 4 uur is geweest.
13: Feit of fictie?
12: Daar is dan tijd voor. Mensen hadden vroeger, toen ze alleen maar zwart-wit televisie hadden, meer dromen in zwart-wit. Of het feit of fictie is, hoor je naar Stiles.

0: Stuck in the Middle with You. Steelers Wheel bij Regio 8 in het Regio 8 weekend. Tot 6 uur mag ik mijn bijdrage daaraan geven. Ja. En ik heb het je verteld aan het begin van het programma. We hebben namelijk een...
1: Feit of fictie.
0: En de feit of fictie stelling van vandaag is... Mensen hadden vroeger, toen er alleen maar zwart-wit televisie was... meer dromen in zwart-wit. Nou, we gaan even kijken.
1: En in dit geval was het een feit.
0: Ja, uit oude wetenschappelijke studies uit de Verenigde Staten... blijkt dat voor de uitvinding van de televisie... beweerden de meeste ondervraagden in kleur te dromen. Maar bij enquête in 1950, en dat is na de inburgering van zwart-wit televisie... gaf het grootste gedeelte... van de Amerikanen juist aan in zwart-wit te dromen. Dat veranderde weer na de komst van de kleurentelevisie. Onderzoek in de jaren 60 en later wees uit... dat al zo'n 83% van alle dromen zich toen in kleur afspeelden. Goed, en welke kleur droom jij? Ik droom in de kleur oranje vandaag, hè?

0: Ja, daar kun je gehoorschade van krijgen, hè? Loud music in cars. Billy Brenner hoorde je bij Regio 8. En daarvoor Willem en Jan. En tussen jou en mij. Tussen jou en mij, het is hier weer eens tijd voor.
1: Iedere week daalt Jos af in de stoffige archiefkelder van Regio 8.
0: Wat ligt hier veel stof, joh. Oh, wacht, ik zie het al. Het is spraakstof.
1: Jos zoekt tussen de originele oudjes naar nummers waar later een bekende cover van is gemaakt.
0: Ah, hier ligt een hele mooie.
1: Welke originele track heeft hij deze week gevonden? Dit is in ieder geval de

Het origineel van Zoutelanden van Bluff en Gijke Ernaerts uit 2018 was dit nummer van Beuze en Anne Loes, oftewel Silly, zoals zij van vrienden heet. Frankfurt Oder hoorde je bij Regio 8. En dan hebben we daar sowieso een klein beetje een Duitse vibe, maar daar kom je zo dadelijk wel achter.

Bittersweet Symphony bij Regio 8 in het Regio 8 weekend. Straks gaan wij weer kijken wat er zich vandaag allemaal in het verleden heeft afgespeeld. Je hoort onder meer welk kledingstuk er vlak na de Tweede Wereldoorlog werd geïntroduceerd en insloeg als een bom.

0: Het licht doet het niet.
1: Ik heb geen bereik.
2: Hebben we nog wel water?
3: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
6: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel €5000 extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Tucson Plug-in Hybrid vanaf €39.995. Ga naar Hyundai.nl.
7: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
8: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
7: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
8: Wat doe ik aan?
7: Shop nu bij Zalando.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
11: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
12: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven. Odido.
13: Regio 8, headlines.
14: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, heeft in haar eerste partijspeech stevige kritiek geuit op het kabinet. Ze zei dat klimaat, dieren en de natuur voorop moeten staan en wil strengere maatregelen tegen vervuilers en de bio-industrie. Het KNMI meldt dat er gisteravond uitzonderlijk veel energie in de atmosfeer zat tijdens het noodweer. Er werden ruim 188.000 bliksemontladingen gemeten, wat zeer zeldzaam is voor Nederland. In Parijs heeft de politie zo'n 20 mensen gearresteerd tijdens een verboden protest tegen de Iraanse regering. En Noorwegen verbiedt het gebruik van AI op basisscholen om zo de dalende schoolresultaten tegen te gaan. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.

0: Ja, niet alleen in Nederland is het warm, ook in Italië, want daar komt deze man vandaan. Umberto Tozzi en Gloria.
1: Regio 8.
2: Het is tijd voor In the Spotlight.
3: I'm finally in the spotlight, hè?
2: Iedere zaterdag laten we je twee nummers van een artiest of groep horen die we dus in de spotlight zetten.
4: They're back in the spotlight.
2: De reden dat ze in de spotlight komen te staan kan heel uiteenlopend zijn.
5: You're in the spotlight in there, man.
2: Maar één ding hebben ze gemeen.
6: Spotlight.
2: Zodra ze in de spotlight staan...
7: Well, I do guess I like being in the spotlight.
2: ...glinsteren ze als een diamantje.
0: Vandaag staat Helene Fischer bij ons in de spotlight. De Duitse zangeres viert dit jaar haar 20-jarige artiest. Jubileum met een grote stadiontour en zou eigenlijk eind juni in een uitverkocht Johan Cruijff Arena staan. Maar organisator Mojo heeft het concert verplaatst naar het Gelderdome in Arnhem, iets dichterbij voor ons, hè. Desondanks belooft het een indrukwekkende en emotionele show te worden van deze absolute koningin van de schlager. En die zong onder meer ook dit nummer.

We hadden een paar nummers geleden ook al de koningin van de schlager. En dit is de koningin van de disco, Madonna, Love Sensation hoorde je. En het is tijd om eens even te kijken wat er zich vandaag allemaal in het verleden heeft afgespeeld. Bijvoorbeeld op 20 juni 1908 krijgt de Duitse huisvrouw Melitta Benz patent op het koffiefilter. En vandaag in 1946 vindt Louis Réard de bikini uit. Het kledingstuk heeft zijn naam te danken aan het eiland Bikini, waarin dat jaar een atoombom tot ontploffing werd gebracht. En omdat het morgen internationale topless-dag is, en nee, dat heb ik niet zelf verzonnen, kan dan ook een gedeelte van een bikini weggelaten worden. Op 20 juni 1989 wordt in het Autotron in Rosmalen het Huis van de Toekomst geopend. Het was voorzien van de allernieuwste elektronische snufjes en werd steeds aan de laatste ontwikkelingen aangepast. Het trok tot 1994 tienduizenden bezoekers. Het meest geprezen hoogtepunt was het centrale stofzuigersysteem. De keuken was klein, want in de toekomst kopen we toch alleen maar direct klaarmaaltijden, zo dachten de makers. En dus vond je er in de plaats van een gasfornuis alleen een magnetron. De TGV maakte in 1993 een eerste proefrit in de kanaaltunnel. Het legde afstand van Calais naar Folkestone af in 2 uur. Later zou hij het traject in 1 kwartier afleggen. Ik heb de rit zelf een paar jaar geleden ook gemaakt. Je merkt er niets van dat je onder het kanaal doorgaat. Wat een kleine teleurstelling vond ik. En het is vandaag de verjaardag van Lionel Richie. Behalve bij de Commodores had hij ook solo aardig wat hits. Dit was er een van. Hij begon met...

En we kunnen het eerste uur afvinken. Want we hebben alles gehad wat op het blaadje stond wat we moesten behandelen in het eerste uur. Maar wees gerust, ook voor het tweede uur hebben we nog wel wat dingetjes op papier staan. Of in dit geval op de tablet. Want ja, papier dat gebruiken we niet meer. Nee. Zo, wat staat er op die tablet? Nou, dat we straks een weekendclassic hebben. We gaan terug naar 1982. Van een band die met dit nummer in Nederland geen hit heeft gehad. Dat kan ik je alvast verzekeren. We hebben natuurlijk nog een track van de artiest die vandaag bij ons in de spotlight staat. En dat is haar hoogheid, Helene Fischer. En we hebben nog meer, dus blijf gezellig hier.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Doe het lekker zelf met Gamma Verf. Dat is dezelfde kwaliteit als bekende merken, maar dan stukken goedkoper. Nu met de voordeelpas vanaf 25% korting op Gamma Verf.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bo!
5: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
4: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
6: Social deal, deals die je niet mag missen.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
9: Ontdek ook de beste vaderdagdeals op socialdeal.nl.
10: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
11: Hola, ¿dónde está mi casa?
10: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap.
11: Paella, paella.
10: Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
11: Buenas noches.
10: Dus, retiketet. En vamos naar Beterbed.
12: Een snuggere meid is goed voorbereid. Nu bij Kruidvat Snugs menstruatieondergoed tweede halve prijs. Houd je tot wel 12 uur droog en zit net zo lekker als gewoon ondergoed. Dus op naar...
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
15: Dit is Regio 8. Van de Achterhoek, 5 uur. Regio 8 Nieuws.
16: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Regio 8. Iran sluit opnieuw de straat van Hormuz als reactie op de aanhoudende Israëlische aanvallen op Libanon. Volgens Teheran wordt daarmee de recente overeenkomst met de Verenigde Staten geschonden. Israël zegt dat de aanvallen juist een reactie waren op aanvallen door Hezbollah met 50 projectielen. Iran sluit meer sancties niet uit. Ondertussen gaan de diplomatieke gesprekken met de VS gewoon door en reist er een Iraanse delegatie naar Zwitserland voor overleg. Pakistan speelt een bemiddelende rol. Irak wil de olieproductie in 5 grote olievelden weer opschalen naar het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Dat volgt op het akkoord tussen de VS en Iran over de heropening van de straat van Hormuz, al is die situatie dus inmiddels opnieuw onzeker. De Iraakse staatsoliemaatschappij mikt op meer dan 3 miljoen vaten olie per dag. De verhoging van de productie moet geleidelijk gebeuren en hangt af van de logistiek en beschikbaarheid van tankers. Maar dus ook van de straat van Hormuz. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, heeft in haar eerste partijspeech stevige kritiek geuit op het kabinet. Ze zei dat klimaat, dieren en de natuur voorop moeten staan en wil strengere maatregelen tegen vervuilers en de bio-industrie. Volgens Teunissen doet het kabinet te weinig tegen klimaatverandering en helpt het grote vervuilende bedrijven juist. Ook sprak ze over bredere thema's, zoals vluchtelingen en internationale conflicten, en waarschuwde ze voor extreem rechtsbeleid. En afgelopen week zijn er 3 wandelaars overleden aan de gevolgen van extreme hitte in de Grand Canyon in de VS. De slachtoffers waren 2 mannen en een vrouw van in de 60 en 70. Ze kwamen om tijdens wandelingen in de binnenste kloof waar het tot 43 graden kan worden. Hulpdiensten konden hen ondanks snelle inzet niet meer redden. De parkautoriteiten waarschuwen bezoekers om in de heetste uren geen zware tochten te maken. Er vallen regelmatig doden door ongelukken en hitte in de Grand Canyon. Het weer, het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radionieuws op Regio 8.

Het zijn Iggy Pop en Kate Pearson. En ze hebben zin in candy. Ja, ik heb ook af en toe wel eens zin in een snoepje, maar niet te vaak. Dan word je erg dik van. Zo, welkom in het tweede gedeelte van mijn bijdrage aan het Regio 8 weekend. En ik zie om mij heen wat mensen al een beetje zenuwachtig worden. Ja, ze zetten al frituurpannen klaar. Ze zijn blokjes kaas aan het snijden. En zich aan het voorbereiden voor wat er zo dadelijk staat te gebeuren over een paar uurtjes. Want dan speelt Nederland weer, hè? Nederland tegen Zweden is het vandaag. Ja, wat denk jij? Ja, ik ga geen voorspellingen doen, hè, want ik heb totaal niks met voetbal. Dus ik heb er ook absoluut geen verstand van. Waar ik wel verstand van heb, dat is van de Weekend Classic. Die komt namelijk straks voorbij. We hebben ook nog een bijdrage van onze collega's van Get a Grip. Zij zijn namelijk de straat op gegaan. We hebben je gevraagd waar je klaar mee bent. We hebben ook nog in de spotlight. We hebben nog heel veel. En nog meer muziek.

Heaven bij Regio 8 en het Regio 8 weekend. En ieder weekend dan hebben wij een weekend classic voor je uitgezocht. Hebben we dit weekend ook gedaan. En mocht je ze allemaal willen beluisteren, alle weekend classics die we in het verleden ook hebben uitgezocht, dan kan dat. We hebben ze namelijk verzameld op Spotify. En daar kun je ze vinden als je zoekt naar weekend classics in combinatie met Regio 8. En deze van Shalimar 1982, die staat er nu ook bij.

A Night to Remember, de weekendclassic voor deze week van Shalimar bij Regio 8. De groep bestond toen het eerste nummer van ze werd uitgebracht nog niet echt. De muziek werd uitgebracht onder de naam Shalimar, maar werd gemaakt door sessiemuzikanten. Pas toen een van die nummers een hit werd, stelde de platenmaatschappij een echte band samen die ook optredens kon gaan verzorgen. Ja, het was een beetje fake.

0: Susan Vega bevond zich samen met DNA in Tom's Diner. Het is tijd voor de bijdrage van onze collega's van Get a Grip.
1: Elke dag bij Get a Grip. Waar ben je klaar mee?
2: Dat alle prijzen duurder worden.
3: En alle prijzen worden duurder. En geef eens een voorbeeld wat voor jou echt duurder is geworden.
2: Bijvoorbeeld als mijn mascara op is en dan loop ik in een kruidvat bijvoorbeeld. En dan is het wel duurder geworden dan dat het eerder eens was.
3: Want weet je wat je nog ongeveer eerst betaalde?
2: 19 euro.
3: En nu?
2: 24.
3: Wat? 24 euro? Is dat zulke fijne mascara dat je dat ervoor over hebt om dat te betalen?
2: Het is wel goede mascara. Ik heb goedkopere mascara's geprobeerd, maar dat blijft gewoon niet zitten.
3: Ja, ik denk dat ik als man zijn daar echt geen verstand van heb. En als het geld wel waard is, dan neem je een bijbaantje of zo. Dat is een goede oplossing. Maar als jij nou echt een hele goede oplossing moest bedenken voor de dure mascara, wat zou jij daarvan zeggen?
2: Dat ze er wel iets aan kunnen doen van de makers van dat bedrijf.
3: En wat vind jij dan een heel mooi bedrag?
2: 11 euro.
3: 11 euro? Kijk even om me heen. Is het 11 euro een acceptabel bedrag? Ja, er worden duimen omhoog gestoken.
1: Ben jij ook ergens klaar mee? Ga dan naar www.waarbenjeklaarmee.nl.

0: Ja!
1: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
2: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Gigaset GS6 Pro met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Kruidvat goes Korean. Of nou ja, Korean goes Kruidvat. Nu 25% korting op alle Korean skincare. Gewoon bij je favoriete Kruidvat in de buurt. Dat is een stuk minder ver van huis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
7: Praxis.
8: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
9: De beste plek voor jou, NVM.
10: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, was een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
11: Bedtijd met Swiss Sands. Je neemt een aanloop, je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sands.
12: Kessie, kenon. Lekker lang opladen. Kessie. Want alleen nu powerbanks van onder andere Anker en Belkin tot 25% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
13: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
14: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
15: Regio 8, Headlines.
16: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8. Iran sluit opnieuw de straat van Hormuz als reactie op de aanhoudende Israëlische aanvallen op Libanon. Irak wil de olieproductie in 5 grote olievelden weer opschalen naar het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. De nieuwe leider van de Partij voor de Dieren, Christine Teunissen, heeft in haar eerste partijspeech stevige kritiek geuit op het kabinet. Ze zei dat klimaat, dieren en de natuur voorop moeten staan en wil strengere maatregelen tegen vervuilers en de bio-industrie. En afgelopen week zijn er 3 wandelaars overleden aan de gevolgen van extreme hitte in de Grand Canyon in de VS. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Regio 8.
17: Ho, daar heen, de weerboer van het oosten, Gerrit Vossers.

0: Cliff Richard and the Shadows, a summer holiday. Ja, we hebben van Gerrit gehoord of die zomerse holiday met fikse temperaturen gepaard gaan. Nou, ik kan je verzekeren, dat is zo. Ook de komende week nog, heb ik van Gerrit gehoord. Hè? Dus niet dat ik het zelf verzin. Het is tijd voor dit.
1: Het is tijd voor In de Spotlight.
2: I'm finally in the spotlight, man.
1: Iedere zaterdag laten we weer twee nummers van een artiest of groep horen die we dus in de spotlight zetten.
3: They're back in the spotlight.
1: De reden dat ze in de spotlight komen te staan kan heel uiteenlopend zijn.
4: You're in the spotlight in there, man.
1: Maar één ding hebben ze gemeen.
5: Spotlight.
1: Zodra ze in de spotlight staan...
6: Well, I do guess I like being in the spotlight.
1: ...glinsteren ze als een diamantje.
0: Vandaag staat Helene Fischer-Bols in de spotlight. De Duitse zangeres viert dit jaar haar 20-jarige artiestenjubileum met een grootse stadiontour. Ze zou eigenlijk eind juni in een uitverkocht Johan Cruijff Arena staan. Maar organisator Mojo heeft het concert verplaatst naar het Gelredome in Arnhem. Desondanks belooft het een indrukwekkende emotionele show te worden van deze absolute koningin van de schlager. En dit is haar grootste hit in

0: Doet het goed in de kroegen, hè, dit nummer. Ja, Justin de Wild en Cheerio bij Regio 8 in het Regio 8 weekend. Wat het ook goed doet in kroegen, dat is humor. En daar hebben we in deze kroeg op Regio 8 ook wel wat ruimte voor. Op ons podium heeft plaatsgenomen een artiest. En we noemen zo'n artiest een cabaretier of cabaretière.
1: Hey, nu we het toch over voetbal hebben. Althans, ik. Laten we even iets bespreken, want het is niet mijn favoriete sport per se. Helaas gewoon omdat er iets gebeurt. Meestal gebeurt het wanneer ik een wedstrijd kijk. En we hebben het allemaal, maar er gebeurt te weinig. Ik heb het over wanneer een voetballer doet alsof hij een trap krijgt. Dat is niet best, hè? Dat is niet best. Ik kan niet meer kijken dan. Hallo, mijn tenaai ook. Ik stoot te kijken. Hij doet ook alsof. Eerst dacht ik van wel. En blijkbaar niet zo te zijn. Ga ik niet meer kijken dan. Dat moeten we allemaal doen. Weglopen. Hè? TV uit, stadion uitlopen. Ja, ze doen het zo goed. Ze doen het zo goed. Eerst Grekkie. Denk je zo? Dan gaat niet goed. Die is zijn been kwijt. Hè? Die is zijn been kwijt. Is hij op een landmijn gaan staan? Zijn er mijnen in het veld? KNVB, let je op. Haal die mijnen weg dan. En dan kijk je de beelden terug. Was niet eens in de buurt. Hij springt over die gozer zijn been. Ik kan niet meer kijken dan, man. Wat is nou de straf? Een gele kaart. Dat is niet genoeg, of wel? Een gele kaart. Nee, dus ik heb erover nagedacht. We moeten iets anders gaan doen, ja? En dit is hoe we het gaan doen, ja? We kijken de beelden terug. Kreeg hij geen trap? Oké, conclusie. Hij krijgt er alsnog één. Ja? Ja? Ja? Dankjewel, een applaus. Ja, en ik, gozer. Ja. En een goede ook. Daar kunnen we een oud kickboxer voor opstellen. Maken we een momentje van op de middenstip. Oké, dames en heren, Remy Bojanski, geef hem een low kick. Lift daar gaan aan en uit. Want hoe werkt dat? Ik snap het niet. Hij heeft een vrouw en kinderen thuis ook. Die zitten ook te kijken. Je kan sowieso niet tegen je kinderen zeggen dat ze aansteller zijn en ze dat soort dingen doet. Dat ken je niet. Hij kijkt ook televisie. Oh, ben ik een aansteller, pa? Dat is wel lachen dat je dat zegt. Want wij kijken gisteren jouw voetbalwedstrijdje. En volgens mij deed jij alsof je uit de rij naar de auto was gevallen, midden op de snelweg. Dat er niks aan de hand was. En hoe zit het met die vrouwen dan, die spelersvrouwen? Dat schaam je toch ook? Die moet je toch gelijk bij zijn ballen beet pakken zodra hij binnenkomt. Wat doe je nou? Alsof je een trap krijgt? Ik schaam me kapot. Ik zit de wedstrijd te kijken met de familie. Hè? Kinderen lopen te janken. Was mijn papa dan, mama? Was mijn papa dan? Geen ene tief is aan de hand met hem. Hij doet alsof. Waarom doe je nou alsof? Wat doe je nou, joh? Vind je dat leuk? Doen alsof. Weet je wat? Vanavond ga ik doen alsof ik je pijp. Net naast je pik. Kijk of je dat leuk vindt.
0: En tot zover de training voor je lachspieren voor deze week bij Regio 8. Volgende week gaan we weer proberen die mondhoeken van je een klein stukje omhoog te laten gaan.

Ja. Ik vind het vandaag zeer spijtig dat het programma er alweer op zit. Want nu moet ik deze studio verlaten. En om eerlijk te zijn, het is een heerlijke, coole studio ook. Hè? Want de airco die staat vol te blazen. Ja, dat is niet voor mij hoor, dat is voor de apparatuur. Ja, want die kan niet zo goed tegen de hitte. Ik wel, heb totaal geen moeite mee. Goed, ik ga mij voorbereiden op een rustige avond op straat. Want het zal wel heel erg rustig zijn. Zo vanaf 6:30, 7:00. Dus over een half uurtje dan gaat iedereen voor de televisie zitten om te kijken naar een voetbalwedstrijd. Ja, ik weet niet of ik dat ga doen. Ik ga in ieder geval de snackjes voor maken. Dat zeker. Fijn weekend en tot volgende week.

0: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
1: Nu met Club Karwei, 40% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
0: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe-meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Eén jongen, twee eieren, 100 gram bakmeel, boter en suiker, een halve theelepel vanille-extract en één doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Zet je net als Mark in, met zijn cupcakes waarvan de opbrengst naar Kika gaat. Start jouw eigen actie voor Kika op actievoorkika.nl.
3: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu, Witte Reus toiletblokken, 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen. Als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
5: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
6: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime-leden. Word nu Prime-lid op Amazon.nl.
7: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
8: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
9: Brussel-Zuid.
8: Hé, nu al?
7: Ja, reis razendsnel naar België. Zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
10: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. 6 asielzoekers, onder wie 2 kinderen, zijn gisteravond bij Ter Apel tijdens het noodweer buiten gebleven. Hulporganisatie Migrate zegt dat zij door officiële instanties aan hun lot zijn overgelaten tijdens de hevige onweersbuien. Volgens de organisatie was het weer zo zwaar dat tenten en overkappingen beschadigd raakten en bomen omwaaiden. Migrate bleef zelf urenlang ter plekke om hulp te bieden. De organisatie spreekt van een onveilige en onmenselijke situatie voor kwetsbare mensen. Iran sluit opnieuw de straat van Hormuz als reactie op de aanhoudende Israëlische aanvallen op Libanon. Volgens Teheran wordt daarmee de recente overeenkomst met de Verenigde Staten geschonden. Israël zegt dat de aanvallen juist een reactie waren op aanvallen door Hezbollah met 50 projectielen. Iran sluit meer sancties niet uit. Intussen gaan de diplomatieke gesprekken met de VS door en reist een Iraanse delegatie naar Zwitserland voor overleg. Irak wil de olieproductie in 5 grote olievelden weer opschalen naar het niveau van voor de oorlog in het Midden-Oosten. Dat volgt op een akkoord tussen de VS en Iran over heropening van de straat van Hormuz, al is die situatie inmiddels opnieuw onzeker. De Iraakse staatsoliemaatschappij mikt op meer dan 3 miljoen vaten olie per dag. De verhoging van de productie moet geleidelijk gebeuren en hangt af van de logistiek en beschikbaarheid van tankers. Bij het noodweer gisteravond en vannacht zijn in de provincie Groningen meer dan 350 bomen omgewaaid of zwaar beschadigd geraakt. De grootste schade lijkt te zijn aangericht ten oosten van de stad Groningen, vooral in de omgeving van Hoge Zand, Veendam en Delfzijl liggen veel bomen plat. In de provincie zijn al de hele dag meer dan 120 hoveniers en boomspecialisten in touw om de bomen en takken klein te zagen en weg te halen. Alle gesneuvelde bomen worden op termijn vervangen. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Juich mee met Oranje. Zet de barbecue maar aan. Vlees, vis, vega en frisse salades. Kies en mix 4 voor 10 euro. Barbecue Beukers, dat is de ja van Jumbo.
1: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
2: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
3: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
4: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
3: Zonnebrandcreme?
5: Ja, want na 1 tostie onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
6: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat... je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas. Bosch accuboormachine Easy Drill Systeembox van €169 voor €89,99.

0: Winnaar goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
1: Dat gaan we vieren.
0: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
2: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Verleg je grenzen in de elektrische Ford Explorer. Vanaf €35.950 of zakelijk vanaf €212 per maand. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
0: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks maar 99 cent.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
3: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
4: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
7: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
8: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
13: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 7 uur. Regio 8 nieuws.
14: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. 6 asielzoekers, onder wie 2 kinderen, zijn gisteravond bij Ter Apel tijdens het noodweer buiten gebleven. Hulporganisatie Migrate zegt dat zij door officiële instanties aan hun lot zijn overgelaten tijdens de hevige onweersbuien. Volgens de organisatie was het weer zo zwaar dat tenten en overkappingen beschadigd raakten en bomen omwaaiden. Migrate bleef zelf urenlang ter plekke om hulp te bieden. De organisatie spreekt van een onveilige en onmenselijke situatie voor kwetsbare mensen. Bij het noodweer gisteravond en vannacht zijn in de provincie Groningen meer dan 350 bomen omgewaaid of zwaar beschadigd geraakt. De grootste schade lijkt te zijn aangericht ten oosten van de stad Groningen, vooral in de omgeving van Hoge Zand, Veendam en Delfzijl liggen veel bomen plat. In de provincie zijn al de hele dag meer dan 120 hoveniers en boomspecialisten in touw om de bomen en takken klein te zagen en weg te halen. Alle gesneuvelde bomen worden op termijn vervangen. Ruim 15.000 mensen hebben vanmiddag in het Amerikaanse Houston meegelopen in een optocht van Oranje supporters. De stoet eindigde bij het Houston Stadium, waar het Nederlands elftal momenteel tegen Zweden speelt. Bij WK's en EK's is het traditie dat de Nederlandse supporters zich verzamelen voor een feest en vervolgens lopen richting het stadion. Veel Amerikanen vinden het leuk om zich ook in het oranje te hijsen en aan te sluiten. De optochten zijn daarom groter dan verwacht. En een 68-jarige Fransman is overleden nadat hij met een jeu de boule bal in zijn gezicht was geslagen. Een 81-jarige man heeft toegegeven dat hij het slachtoffer heeft geslagen en is aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte kregen ruzie over het gebruik van een jeu de boulebaan toen een groep die normaal op een andere locatie speelt wilde uitwijken naar een baan in het dorp. De verdachte heeft verklaard dat hij uit zelfverdediging handelde. De 68-jarige man zou hem eerst hebben geslagen. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
15: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de Last Minute Deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
16: Zie je nou wel, ze ruikt me.
1: Wat begint met fysiek ongemak, groeit uit tot schaamte. Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Marcels Green Soap, handzeep en douche 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
16: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
17: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
16: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
18: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
19: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
20: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
21: Hallo ondernemer. Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons. Plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot

0: goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas is Aldi.
1: Dat gaan we vieren.
0: Met dit weekend nergens goedkoper. Kersen 500 gram, maar 1,89. Dus scoor deze week je boodschappen bij de goedkoopste supermarkt. Aldi.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
0: En nog meer voordeel scoren bij Aldi. 8 hamburgers voor maar 5,99. En Hollandse nieuwe haring, 2 stuks maar 99 cent.
1: Dat gaan we vieren.
0: Dus nu naar Aldi, de goedkoopste supermarkt volgens Supermarkt Kompas. Aldi.
3: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs HWB. Want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager. Nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
4: Vier de zomer met Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 20% korting op alle parasols en schaduwdoeken. Karwei, maak het mooier.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
7: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 8 uur. Regio 8 nieuws.
8: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. De gemeente Zandvoort heeft een noodverordening uitgevaardigd voor de komende dagen. Er worden veel mensen verwacht in de badplaats vanwege het zomerweer en door een aantal evenementen. Politie en handhavers krijgen met de verordening extra mogelijkheden tot ingrijpen. Groepen die overlast veroorzaken kunnen worden weggestuurd of uit elkaar gehaald. De verordening geldt tot en met maandagavond voor een deel van het strand, de boulevard en het stationsgebied. In verschillende Braziliaanse regio's hebben mensen vannacht een vreemd bericht ontvangen op hun mobiele telefoon. In het bericht, vergelijkbaar met een NL-alert, stond het woord misantropie, dat haat tegen de mensheid betekent. Het ging om een bericht van het hoogste waarschuwingsniveau, Alerta Extremo, dat gepaard gaat met een luid alarmsignaal. Vermoedelijk is het alarmeringssysteem van de overheid gehackt, melden de Braziliaanse autoriteiten. Het systeem is offline gehaald. Ruim 15.000 mensen hebben vanmiddag in het Amerikaanse Houston meegelopen in een optocht van oranje supporters. De stoet eindigde bij het Houston Stadium, waar het Nederlands elftal momenteel tegen Zweden speelt. Bij WK's en EK's is het traditie dat de Nederlandse supporters zich verzamelen voor een feest en vervolgens lopen richting het stadion. Veel Amerikanen vinden het leuk om zich ook in het oranje te hijsen en aan te sluiten. De optochten zijn daarom groter dan verwacht. En een 68-jarige Fransman is overleden nadat hij met een jeu de boulebal in zijn gezicht was geslagen. Een 81-jarige man heeft toegegeven dat hij het slachtoffer heeft geslagen en is aangehouden. Het slachtoffer en de verdachte kregen ruzie over het gebruik van een jeu de boulebaan toen een groep die normaal op een andere locatie speelt wilde uitwijken naar een baan in het dorp. De verdachte heeft verklaard dat hij uit zelfverdediging handelde. De 68-jarige man zou hem eerst hebben geslagen. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radio-nieuws op Regio 8.
9: Met de zuinige en betrouwbare techniek van Suzuki is elke reis een zorgeloos avontuur. Zo geniet je keer op keer van een ritje naar de sportvereniging of een uitwedstrijd aan de andere kant van het land. Suzuki, serious about fun.
4: Nu met Club Karwei tot wel 35% korting op alle tuinmeubelen. Benieuwd naar onze andere acties? Bekijk onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: En weet je wat ook fun is? We vieren 60 jaar Suzuki in Nederland met veel voordeel. Zoals 1600 euro korting op de Suzuki Swift. De allerzuinigste mild hybrid van Nederland.
10: Voordeel dat blijft hangen bij Trekpleister. Nu Witte Reus toiletblokken. 4 stuks voor maar 5 euro. Ga dus meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.
12: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
13: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
12: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
13: Wat doe ik aan?
12: Shop nu bij Zalando.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
14: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week Trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
15: Straks een slimme AI-reisgenoot op zak? Nu geregeld. Dat doe je met de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel en een Galaxy Tab A11 Plus cadeau. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl. Tot zo!
14: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus. Kampioentjes per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.

0: Slimmer omgaan met de energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Er zijn van die dingen die je 's nachts wakker kunnen houden.
2: Hola, ¿dónde está mi casa?
1: Zoals je partner die zijn cursus Spaans herhaalt in zijn slaap. Ga gewoon naar Beterbed. Met de Beterbed lichaamscan vergelijken we alle topmerken. Zoals Emma, M-Line en Tempoor. En vinden zo het matras waarop je nooit meer wakker hoeft te liggen.
2: Buenas noches.
1: Dus, retteketet. En vamos naar Beterbed.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Altijd buiten, altijd loungen, altijd Wekamp. Want tijdens de zomerdeals krijg je nu hoge korting op loungebanken, tuinsets, accessoires en nog veel meer. En vandaag besteld, is morgen al in je tuin. Altijd Wekamp.
5: Meer zon, meer voordeel bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op alle Vision zonbescherming. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers. Praxis.
7: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
8: Oh. Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroo. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot 100 euro cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroo.nl.
10: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 9 uur. Regio 8 nieuws.
11: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. Afrikaanse en Caribische leiders hebben op een conferentie in Ghana landen die profiteerden van de slavenhandel opgeroepen om formele excuses aan te bieden en herstelbetalingen te doen. De oproep is het gevolg van een VN-resolutie waarin de transatlantische slavenhandel werd bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid. Vanaf de 16e eeuw werden 12 miljoen Afrikanen door Europeanen gevangen genomen en als slaaf vervoerd naar Amerika. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 5 mensen gedood bij Russische luchtaanvallen, meldt de gouverneur op Telegram. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt. Volgens de gouverneur heeft Rusland zeker 9 raketaanvallen uitgevoerd op de hoofdstad van zijn regio. Ook in de regio Kharkiv zijn 2 mensen gedood, schrijft de Kiev Independent. Russische drones en bommen troffen daar vannacht meerdere flatgebouwen. Zeker 13 mensen raakten gewond. De gemeente Zandvoort heeft een noodverordening uitgevaardigd voor de komende dagen. Er worden veel mensen verwacht in de badplaats vanwege het zomerweer en door een aantal evenementen. Politie en handhavers krijgen met de verordening extra mogelijkheden tot ingrijpen. Groepen die overlast veroorzaken kunnen worden weggestuurd of uit elkaar gehaald. De verordening geldt tot en met maandagavond voor een deel van het strand, de boulevard en het stationsgebied. In verschillende Braziliaanse regio's hebben mensen vannacht een vreemd bericht ontvangen op hun mobiele telefoon. In het bericht, vergelijkbaar met een NL-alert, stond het woord misantropie, dat haat tegen de mensheid betekent. Het ging om een bericht van het hoogste waarschuwingsniveau, Alerta Extremo, dat gepaard gaat met een luid alarmsignaal. Vermoedelijk is het alarmeringssysteem van de overheid gehackt, melden de Braziliaanse autoriteiten. Het systeem is offline gehaald. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
12: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
13: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Samsung Galaxy S26 Ultra met Vodafone voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
14: 1 vrouw. 2 schoenen. 10 kilometer. En 1 doel. Zoveel mogelijk geld inzamelen voor Kika. Doe net als Maggie mee met een hardloopwedstrijd voor Kika. Of start je eigen actie op actievoorkika.nl.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
15: Zin in avontuur? Wat dacht je ervan om een boottocht te maken in Arendel? Op volle snelheid als superheld de aarde te redden? Of om door een gigantische keuken te rennen? Voor avontuur ga je naar Disney Adventure World.
9: Stap in een wereld vol avontuur in Disney Adventure World. Het vernieuwde park met Marvel, Pixar en Frozen themawerelden in Disneyland Parijs. Boek nu je zomer- of herfstvakantie op disneylandparijs.com.
16: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
17: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
18: Brussel-Zuid.
17: Hé, nu al?
16: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
19: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
20: De Burger King hamburger. Onze klassieker. Met heerlijke flame grilled beef. Nu als Eurovlammer. Voor maar 1 euro. Bij Burger King.

0: Je huis is geen stapel stenen, maar een verzameling herinneringen. De plek waar je kinderen zijn geboren, je een traan hebt gelaten en waar je met vrienden hebt gelachen. Als NVM-makelaar begrijpen we maar al te goed dat het niet altijd even makkelijk is om je huis te verkopen. Maar we helpen je graag bij elke stap.
1: De beste plek voor jou, NVM.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop, je springt, joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: meer dan 1 miljoen boeken zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
2: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Goedemorgen!
5: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
6: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 10 uur. Regio 8 Nieuws.
7: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. De Franse regering verbiedt grotendeels de consumptie van alcohol zondag op de openbare weg tijdens het jaarlijkse nationale Fête de la Musique. Volgens de weerberichten treden dit weekend zeer krachtige hittegolven op, vooral in het zuidwesten, de regio Parijs en Bourgogne. Daar kan plaatselijk de temperatuur oplopen tot rond de 40 graden. Jaarlijks wordt op de langste dag van het jaar in heel het land een nationaal muziekfestival gehouden. Vooral amateurmuzici treden op. De Spaanse staat moet 2,5 miljoen euro compensatie betalen aan een 75-jarige man die 15 jaar onterecht in de gevangenis heeft gezeten. Hij zat vast voor 10 verkrachtingen die hij niet heeft gepleegd. De metselaar Ahmed Toumoui werd vorig jaar van alle aanklachten vrijgesproken. Een van de slachtoffers verklaarde dat ze de man verkeerd had geïdentificeerd. Daarnaast zijn er meerdere fouten aan het licht gekomen die zijn gemaakt tijdens zijn strafzaak. Hij zat vast van 1992 tot 2006. Afrikaanse en Caribische leiders hebben op een conferentie in Ghana landen die profiteerden van de slavenhandel opgeroepen om formele excuses aan te bieden en herstelbetalingen te doen. De oproep is het gevolg van een VN-resolutie waarin de transatlantische slavenhandel werd bestempeld als de ernstigste misdaad tegen de menselijkheid. Vanaf de 16e eeuw werden 12 miljoen Afrikanen door Europeanen gevangen genomen en als slaaf vervoerd naar Amerika. In de Oekraïnse regio Zaporizhia zijn zeker 5 mensen gedood bij Russische luchtaanvallen, meldt de gouverneur op Telegram. Ook zijn 10 mensen gewond geraakt. Volgens de gouverneur heeft Rusland zeker 9 raketaanvallen uitgevoerd op de hoofdstad van zijn regio. Ook in de regio Kharkiv zijn 2 mensen gedood, schrijft de Kiev Independent. Russische drones en bommen troffen daar vannacht meerdere flatgebouwen. Zeker 13 mensen raakten gewond. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Hennen. Hey, weet jij hoe sterk een boorhamer is die tot een boordiameter van 28 mm in beton kan boren?
1: Zeker, net zo sterk als onze Oranje Basis. 365 dagen per jaar, met kennis die staat als een huis.
2: Het beste team draagt elke dag oranje. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen.
3: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog tot morgen. Ziggo.
4: Wie denkt dat hij het kan en wie denkt dat hij het niet kan, hebben beide gelijk. Dus stap in en bewijs dat je meer kan dan je denkt. Wij staan er klaar voor. Ready, set, Ford. Ontdek de Ford e-Transit Custom. De best verkochte bedrijfswagen van het best verkochte bedrijfswagenmerk. Financieren met minder dan 1% rente. Boek nu je proefrit op Ford.nl.
3: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Amazon Prime Day is van 23 tot en met 26 juni. Deze deals zijn niet in te tomen, als stomers die heel lekker stomen. Wow, zong ik dat nou? Barst ik nu uit in een lied?
6: Top deals op airfryers, stofzuigers, skincare. Kan niet stoppen met zingen.
7: Shop geweldige deals tijdens Prime Day. Van 23 tot en met 26 juni. Exclusief voor Prime leden. Word nu Prime lid op Amazon.nl.
8: Goedemorgen allemaal.
9: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ontvang nu tot €100 cashback bij warmteservice. Ga naar douche.kroon.nl.

0: Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Oh, wat een goal! Goal?
3: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
0: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe douchesysteem van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaart tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaart tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Op zoek naar echt comfort? Voor? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: Straks elke barbecue smaakvol vastgelegd? Nu geregeld. Dat doe je met de iPhone 17. Nu met extra veel voordeel. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Tijdelijke supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo! Odido.
12: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 11 uur. Regio 8 nieuws.
13: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op Regio 8. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. De Franse regering verbiedt grotendeels de consumptie van alcohol zondag op de openbare weg tijdens het jaarlijkse nationale Fête de la Musique. Volgens de weerberichten treden dit weekend zeer krachtige hittegolven op, vooral in het zuidwesten, de regio Parijs en Bourgogne. Daar kan plaatselijk de temperatuur oplopen tot rond de 40 graden. Jaarlijks wordt op de langste dag van het jaar in heel het land een nationaal muziekfestival gehouden. Vooral amateurmuzici treden op. De Spaanse staat moet €2,5 miljoen compensatie betalen aan een 75-jarige man die 15 jaar onterecht in de gevangenis heeft gezeten. Hij zat vast voor 10 verkrachtingen die hij niet heeft gepleegd. De metselaar Ahmed Toumoui werd vorig jaar van alle aanklachten vrijgesproken. Een van de slachtoffers verklaarde dat ze de man verkeerd had geïdentificeerd. Daarnaast zijn er meerdere fouten aan het licht gekomen die zijn gemaakt tijdens zijn strafzaak. Hij zat vast van 1992 tot 2006. Het weer. Het is bijna overal helder met vannacht kans op een regen- of onweersbui. Het koelt dan af naar zo'n 15 tot 19 graden bij een zwakke, aan de kust tot matige noordoostenwind. Morgen krijgen we wolken en ook zonnige perioden met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.
12: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
14: Altijd zon, altijd zomer, altijd iets voor jou bij Weekamp. En nu tijdens de last minute deals hoge korting op fashion, zonverzorging en meer. Vandaag besteld, is morgen zomer klaar. Altijd Weekamp.
15: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo bevat Kruidvat Nature's Repair Shampoo Bar biologische amandelolie. Ja, daar is toch bar weinig tegen in te brengen. Nu 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
16: Deze week met Praxis Plus. Een Black & Decker 18 volt accuboormachine met 2 accu's, een toolbox en veel accessoires van 203 voor maar 69,99 met cashback. Misschien iets voor Vaderdag? Voor de makers.
17: Praxis.
18: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
19: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk.
20: Samen delen we Oranje.
21: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet

0: even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
1: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
2: Een ijskoffie voor mevrouw.
1: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week trostomaten, 1 kilo voor 89 cent. Lidl, official fresh partner van Team NL.
7: Oh, daar heb je tante Lies. Die zou ik nog helpen met haar zoektocht naar een nieuwe telefoon. Ze kan beter gewoon even op BelSimpel kijken.
8: Want BelSimpel bestaat 20 jaar en viert feest. Zo bestel je nu de Gigaset GS6 Pro met Hollands Nieuwe voor de beste prijs van Nederland. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Deze week met Lidl Plus, Galia en Cantaloupe meloen per stuk voor 1,49. Lidl, je verdient het.
9: Dit is Regio 8. Het ritme van de Achterhoek. 12 uur. Regio 8 Nieuws.
10: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radio nieuws op Regio 8.

0: Regio 8 Nieuws.
1: Dit is Jorien Wallast met het Radio Nieuws op Regio 8. De Amerikaanse president Donald Trump zegt dat er geen tol zal worden geheven op het passeren van de straat van Hormuz, tenzij de Verenigde Staten dit zelf doen. Volgens het tijdelijke akkoord tussen Iran en de VS moet de zeestraat worden geopend zonder tol, maar Iran zei van plan te zijn later wel servicekosten in rekening te brengen. Iran heeft nu de straat van Hormuz opnieuw gesloten als reactie op de aanhoudende aanvallen van Israël op Libanon. Israël heeft opnieuw luchtaanvallen uitgevoerd in de Gazastrook. Minstens 9 mensen zijn daarbij gedood, waaronder 2 kinderen. Een appartement in Gaza's stad werd gebombardeerd zonder waarschuwing, meldt persbureau Reuters. Later op de dag vuurde Israël een raket af op het vluchtelingenkamp Burey in centraal Gaza. 3 mensen werden daar gedood, onder wie een camerajournalist van Al Jazeera. Het Israëlische leger stelt dat hij een Hamas-terrorist was. De vrouw van de Spaanse premier Sanchez wordt strafrechtelijk vervolgd voor onder meer corruptie en machtsmisbruik. Aanleiding was een klacht van een vakbond die banden heeft met extreem rechts, politieke tegenstanders van Sanchez. Gomez zou haar positie hebben gebruikt om haar carrière te bevorderen. Ook zou ze lobbyen voor overheidssteun voor bedrijven waar ze zakelijke belangen in had. Gomez en Sanchez zeggen dat ze niets verkeerd hebben gedaan. Amerika stopt de financiering van programma's voor het tegengaan van de verspreiding van HIV en AIDS in Zuid-Afrika. Tot 2025 ging er jaarlijks nog zo'n $400 miljoen vanuit Amerika naar Zuid-Afrika, maar de steun wordt nu volledig stopgezet. Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Volksgezondheid was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het besluit. Meer dan 8 miljoen Zuid-Afrikanen leven met HIV, het hoogste aantal van alle landen ter wereld. Het weer. Er komt verkoeling aan. Vannacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Overdag krijgen we afwisselend wolken en zon met kans op een bui bij 23 tot mogelijk 32 graden. Tot zover het radio-nieuws op Regio 8.
2: Regio 8. Dit uur gegarandeerd.